0: geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Paik op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. In die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

Ik heb er een tietje night sign, ah. Het was zo'n schiere mind, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een beeld ging trillen, was het och niet god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed haar vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja dat wordt genoien. En voor wat ik heb, heur dat ze zijn goud verdoind.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het anders gebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Malom Fel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De pro-Europese premier Koelbergs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelbergs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelbergs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeren nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
4: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
5: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
6: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
5: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
7: Sensaties, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
8: Jullie trouwdag op maat.
9: Deschaapsberg.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
13: Radio Noord.
0: Leven in muziek.
13: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
14: Een hele goede morgen. Deze morgen in Leven in muziek is echte knolster Jeroen Russen alias Spikey Spike te gast. De man die lid is van de Groninger rapgroep Wadaans. De man die samen met Iwan het Regio Songfestival won met het nummer Alles Goud. Maar ook de man die er verantwoordelijk voor is. Dat grote sterren als Yves Berensen, nou, Mart Hoogkamer, misschien zelfs wel Tino Martin naar Knol afreisden. Mm. En misschien is het nog wel het beste allemaal samen te vatten in deze compilatie.
15: Ik heb mis-

0: En dit is dus allemaal Jeroen Russen. Welkom, Jeroen.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat ben je nou het meest? Ben jij rapper? Ben jij zanger? Ben jij schrijver? Ben jij producer?
1: Creatieveling, denk ik. Ik denk dat ik dat vooral ben. Ik vind het allemaal leuk om te doen. Dus van alles een beetje. Ik moet wel zeggen, mijn dagelijkse bezigheden zijn natuurlijk wel bezig zijn voor anderen. Dus dan ben je meer songwriter, producer. Maar ja, gewoon creatieveling.
0: Ja, en die creatieveling die zag het levenslicht op 27 oktober 1983 in het prachtige Musselkanaal.
1: Ja.
0: Weet jij ook wat er toen op nummer 1 stond in de top 40?
1: Nee, dat weet ik niet, nee.
0: Gaan we naar luisteren. Culture Club, Karma Chameleon.

0: Culture Club dus op nummer 1 toen jij werd geboren, Jeroen.
1: Ja.
0: Twee dagen later, 29 oktober, nam Lionel Richie met All Night Long het over. Wat heeft jouw voorkeur?
1: Nou, wel Lionel Richie, maar ik vond dit ook een heel mooi nummer. Ja.
0: Ja, is dit iets wat jou dan al meteen naar jouw jeugd terugbrengt?
1: Nee, niet per se echt naar mijn jeugd of zo. Maar ja, ik kan eigenlijk heel veel genres en wel waarderen. Dus ook dit, ja.
0: Van wel bist u de Reine?
1: Ja, ik ben de Reine van Greta Rusche en van Rudy Rusche. Zijn mijn ouders, ja.
0: En verder broers, zussen?
1: Ja, ik heb een zus. Zij is de oudste, Jolanda. En de middelste is Ronald. En ik ben de jongste, Jeroen.
0: Ah, de jongste?
1: De Benjamin.
0: Verwend jonkje?
1: Ja, verwend. Wel moederskindje, denk ik, vroeger. En ik denk ook wel een beetje verwend. Ja, ik denk het wel.
0: Ja, op wat voor manier?
1: Nou, gewoon, ik kan me herinneren dat altijd wel een beetje extra zorg. En dan vertelde mijn moeder van, Jeroen is altijd zo moe. En dan hielden we me op vrijdag altijd thuis en dat soort dingen.
0: Ja?
1: Of niet altijd, maar dat ik naar de peuterschool ging of in eerste of tweede jaar. Ja.
0: En broer en zus dan ook wel eens jaloers dat Jeroentje weer...
1: Nee, wij zijn altijd wel gelijk behandeld. Dus ik denk niet dat één zich minder of meer heeft gevoeld.
0: Nee.
1: Maar ik heb zeker wel dat gevoel van, dat gewoon die liefde zeg maar altijd. Dus ja.
0: Iedereen leeft nog gezond.
1: Ja, zeker.
0: Gelukkig.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, want dat hoeft natuurlijk niet per se. Je hoort allerlei verhalen om je heen.
1: Ja.
0: Vast, maar daar heb jij dus wel het geluk mee.
1: Ja, eigenlijk niks naast gebeurd tot nu toe. Dus daar zijn we heel blij mee. En dat we elkaar allemaal nog hebben. En ja, mijn ouders spreek ik ook regelmatig. Dus dat zit goed.
0: Waren jouw grootste fans ook?
1: Grootste fans. Nou, wel gewoon vanaf het eerste uur in elk geval. Ik denk wel dat ze vinden het mooi om alles te volgen en van mij te horen natuurlijk hoe het gaat. En dus ik denk wel mijn grootste fans. Ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Maar wel de grootste support vanaf het begin natuurlijk.
0: We nemen het nu op een dag nadat jullie met Wadaanse optraden bij 25 jaar Twee Deuntjes voor een Cent. Dat was in jouw hometown, Geert Thijs, op Knol. Moeke was er ook bij, volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Hoe reageerden ze na afloop? Wat voor moeder zie je dan?
1: Ja, gewoon dat ze vinden het heel erg leuk. Ze vinden het gewoon leuk om erbij te zijn en gewoon gezellig. En dat, met elkaar, dat je dat met elkaar nog kan delen, zeg maar. Dat is voor mij ook heel veel waard. Dus ik vind het ook heel fijn dat ze er zijn, zeg maar. En dan, wat ik dan bij hun zie is gewoon dat ze het leuk vinden. Dat ze naar hun zin hebben.
0: Het gezin vroeger, de eerste jaren in mijn Sokkernaal.
1: Ja.
0: Wat voor gezin waren jullie?
1: Nou, ik denk een mooi gezin met... gewoon dynamiek. Mijn broer was wat drukker. Mijn zus die was ook gewoon wel... die ging wel gewoon braaf naar school. En ik was ook wel een braaf jonkje. Altijd een beetje aan het tekenen was ik vroeger. En was eigenlijk gewoon een hele mooie tijd in Musselkanaal. Ik kan me er nog wel wat dingen van herinneren. Want ik heb daar gewoond tot mijn 8e. Ben naar de Sint-Antonius school ging ik daar. En... het was eigenlijk een hele rustige tijd. Ik was nog niet zoveel met muziek bezig of dat soort dingen. Wel met blokfluit spelen en dat moest dan wel.
0: En thuis dan, wat werd er gedraaid?
1: Als ik dan denk aan die tijd, dan is dat vooral eigenlijk een beetje de muziek van mijn zus. Die is 4 jaar ouder dan ik. Dus die was al veel meer met popmuziek en zo. En dat had ook mijn aandacht. Ja. Dus ik merk dat...
0: Mijn vader en moeder, uit de jaren 60 dan even zo, schat ik zo in.
1: Ja, mijn vader die had, misschien heeft hij nog steeds, ik denk het niet dat hij ze nog heeft, maar die had veel platen van de Beatles, die eigenlijk nooit echt gedraaid werden of zo. Dus dat heb ik van mijn moeder wel eens verhalen gehoord, dat mijn vader dan, maar misschien dat hij jonger was of zo, dat hij dat heel hard ging draaien. Ja. En ik weet ook nog dat mijn moeder een plaat had van Chubby Checker.
0: Oh,
1: let's dance again of let's twist again was
0: twist
1: dat.
0: Again, ja.
1: Ja, dat kan ik ook nog herinneren, ja.
0: Maar dat werd dan niet met jullie gedeeld?
1: Nee, niet specifiek, dat ik me kan herinneren in elk geval. Maar wat mij dan is bijgebleven, maar dat is natuurlijk ook mijn interesse. Dat was de popmuziek en dat was vooral mijn zus.
0: Ja, dus zij heeft jou dan muzikaal opgevoed, moet ik dat zo zien?
1: Nou, wel dat ik, dat daar de eerste interesse vandaan kwam. Ja, want je had natuurlijk ook niet zoveel in die tijd, geen internet of zo. Dus je moest het van... ja, Nederland of 1, 2 en 3 doen. Ja. En ja, en mijn zus die had er veel meer kennis al van.
0: Dat vind ik wel mooi, want dan gaan we een beetje richting jouw eerste echte muzikale herinnering zelf.
1: Ja.
0: En daar kwam je aan met London Beat. Maar dat kwam dus door je zus. Hoe ging dat dan?
1: Nou, London Beat, dat kwam er toevallig niet door mijn zus. Maar dat was op Nederland 2, denk ik, of zo. En dat was al, ja, wat had je altijd? Een hitlijst die dan op tv kwam. Mm. En daar kwam London Beat met Thinking About You. En ik weet nog dat ik dat zag. Dat ik die gasten zag optreden. En dat ik het hoorde en dat iets met mij deed. Zo van, oh, wat klinkt dat vet. Dat pakte mij, zeg maar. Ja. En ik weet nog dat ik mijn moeder vroeg van, ja, mama, wat betekent dat eigenlijk, Thinking About You? En ik denk dat zij die helemaal wist. Ja, volgens mij iets van, ik hou van jou of zo. Wat het dus niet betekent, ik denk aan jou. Maar ja, dat is eigenlijk mijn eerste muzikale herinnering. In mijn kanaal zat ik daar op de bank tv te kijken. En daar kan ik me nog herinneren.

0: Ja, Jeroen Russen hier in de studio, in leven in muziek. Zit helemaal mee te deinen op deze muziek. En ja, je glimt helemaal. Wat voel je bij dit nummer?
1: Het is heel grappig, want we hebben het net over dat het eigenlijk mijn eerste muzikale herinnering is. En ik luister het nummer nu pas goed. En eigenlijk denk ik van ja, ik hou ook van deze stijl, zeg maar. Ik gebruik ook heel veel van deze stijl in mijn eigen muziek. Maar dat besef ik me nu pas, terwijl we dit gesprek hebben. Omdat ik zo die koptelefoon op heb en dan zit je er echt helemaal even in. Dus dat is heerlijk.
0: Je herkent het terug.
1: Ja,
0: Zelf maakt.
1: Ja, zeker. Dus ik weet nu eigenlijk dat ik ineens denk van, oh ja, daarom sprak me dat aan. Ja. Ik vind het nu nog steeds mooi.
0: Ja. Ja. Klein jongetje, Jeroen dus, op een gegeven moment ging je naar school.
1: Ja.
0: Hoe zagen jouw dagen eruit toen, weet je dat nog?
1: In Musselkanaal?
0: Ja.
1: Gewoon eigenlijk heel simpel. Gewoon op fiets naar school. Ik ben ook iemand, ik heb mezelf leren fietsen. Omdat ik dat zo graag wilde. Mijn vader die was erbij, die was met het huis bezig. En ik probeerde de hele tijd mezelf te leren fietsen. En dat is op een gegeven moment gelukt, letterlijk met vallen en opstaan. Ja, ik ging gewoon naar school. Niet de beste leerling. Ik had altijd wel een beetje extra hulp nodig. Vond niet altijd zo makkelijk. Maar ja, ik werd altijd wel geholpen thuis. En ja, niet echt dat ik nu denk van dat iets eruit springt. Maar het was gewoon een prima tijd eigenlijk.
0: Onbezorgde jeugd.
1: Een onbezorgde jeugd, absoluut. Ja. Ja.
0: En al wel creatief bezig?
1: Ja, het zat hem vooral in tekenen vroeger. Dus ik was altijd aan het tekenen. Gezichten, ogen, dat vond ik altijd mooi. En ja, dat was eigenlijk een beetje, hè, je vroeg mij in het begin van ja, wat ben je dan eigenlijk? Maar een creatieveling, dat begon eigenlijk toen een beetje.
0: Maar niet met drummen op tafel of zeg maar muzikale creatieve dingen.
1: Nee, dat is echt pas later gekomen. Ja. Dus nee, in Musselkanaal was dat eigenlijk nog niet. Dat kwam pas toen we verhuisden naar de Stadskanaal eigenlijk. Ja.
0: Daar komen we zo uiteraard op. Maar nog even over dat tekenen. Want jij bent begonnen met fietsen zelf. Nou, dat kon je.
1: Ja.
0: Muziek, we weten hoe dat tot nu toe is afgelopen.
1: Ja.
0: Tekenen dan, zat daar wat in? Talent?
1: Nou, ik vond het heel leuk om te doen. En nog steeds.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat mijn talenten ergens anders lagen. Ja.
0: Oké. Okay. Ze hebben er wel alles aan gedaan, je ouders, hè?
1: Ja, zeker. Ze hebben mij ook op tekenles gezet. Met aquarel. Je had een kunstenaar, ook Henk van Klinken. Ons Jeroen die vindt tekenen mooi. Dus Henk van Klinken die kwam dan één keer in de week of één keer in de twee weken bij ons thuis. En dan gaf hij mij les. Maar ja, die man die was zo goed, daar was ik niks bij en nog steeds niet. Dus
0: wat vond je daarvan?
1: Op een gegeven moment veranderde je interesses ook, dat merkte ik toen. Dus dan trok de muziek ook al iets meer. Ja. Dus dan dat vond ik eigenlijk wel prima. Ja.
0: En was je een beetje bleu of was je stil of was je juist uitbundig? Wat voor jongetje was je?
1: Ik denk gewoon rustig, een live jonkje.
0: Ja.
1: Niet dat ik super aanwezig, maar een beetje met vlaag. Een beetje net zoals nu. Soms kan ik heel aanwezig zijn, een beetje grappen, grollen. En soms ben ik gewoon heel rustig en dan ben ik liever in de background. Ja, dat heb ik nog steeds wel.
0: Ja, maar toch, ik zie jou wel eens op een podium.
1: Ja.
0: Dan straal je. Je hebt ook echt een rol dan.
1: Ja.
0: Wanneer is dat begonnen? Wanneer klom jij voor het allereerst op een podium?
1: Het allereerst, ja, dat. Ja, volgens mij waren dat gewoon een beetje de playback shows op school en zo. Dat je dan een keer wat mocht doen.
0: Ja.
1: Dus,
0: en jij wilde iemand zijn, volgens mij, hè?
1: Ja, dat toen. Ja, ik was ontzettend fan van Too Unlimited.
0: Ja.
1: En een Nederlandse groep met Belgische producers. En dat vond ik toen super interessant. En je had Ray Slijngaard, de rapper van Too Unlimited. En dat was mijn groot voorbeeld. Dus absoluut.
0: En wat zag je in hem dat je dacht, dat wil ik ook zijn?
1: Ja, ik denk gewoon rappen sowieso. Dat vond ik heel cool, heel stoer. Dat deed hij natuurlijk. Hij was beroemd, dat vond ik mooi. En gewoon, ja, ik vond die muziek te gek. Dus ik denk als je jong bent, zoek je altijd wel iemand of iets waar je mee kan identificeren. En dat was voor mij gewoon een voorbeeld.
0: Radio is het mooiste wat er is, behalve nu. Want we kunnen jou niet zien playbacken. Maar we gaan er wel naar luisteren. Okay. Too Unlimited met No Limit.
1: Yes.

0: Nou, heel Groningen wakker nu, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Het is nog niet eens 8:30 en dan horen we al Tune Unlimited op de radio.
1: Ja.
0: Je playbackte niet mee. Ik betrapte je er niet op.
1: Nou, dat komt ook omdat ik het in die tijd natuurlijk fonetisch meerept. Omdat, ja, mijn Engels was natuurlijk nog niet zo goed als dat het nu is. Dus heel veel dingen kloppen ook niet als ik het dan mee ging rappen. Maar ja, dat was een beetje fonetisch. Maar soms zei ik dus ook gewoon onzin. Maar ja, dat hoort er een beetje bij, hè.
0: En dit dan ook keihard op je kamertje?
1: Ja, zeker. Mijn kamer hing helemaal vol met Tune Unlimited. En ik ben zelfs een keer... mijn moeder werkte vroeger in Baccarol. Op de zaterdag, dus in Wildervank. Dat was een discotheek. En de baas daarvan die organiseerde een event in Veendam. En met Tune Unlimited. En daar ben ik toen met mijn moeder en mijn zus heen geweest. Dat is onvergetelijk.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En was ook meet and greet?
1: Geen meet and greet, maar ik heb nog steeds een handtekening ergens op mijn zolder liggen. Dus ja, ik had wel, dat was wel tof, ja.
0: Mooie herinnering.
1: Ja, absoluut.
0: Moeke neemt de twee kinderen mee.
1: Ja, was echt leuk.
0: Leuk. Hey, dan hebben we het over, dan ben je een jaartje of 5, 6, 7, zeg maar. Daar hebben we het dan over.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment ging je naar Stadskanaal verhuizen.
1: Ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het als kind wel een klap is. Je verliest je vriendjes, andere school. Je hele leven gaat eraan, zeg maar.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Ja, op dat moment weet ik dat niet meer zo goed. Want ja, dat was gewoon zo. Maar ik heb altijd een beetje het gevoel gehad van... toen wij in Stadskanaal kwamen wonen van... ja, heel raar, nu begint het echt of zo. Heel vreemd.
0: Nu begint het leven.
1: Ja, ik weet niet waarom dat is. Misschien omdat Stadskanaal net iets leviger is dan Musselkanaal of zo. Dus ik weet niet precies waarom dat is dat, maar dat is gewoon een gevoel of zo wat ik altijd heb gehad.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Want Foxitter bijvoorbeeld.
1: Ja, dat was toen nog helemaal niet gebouwd. Dat was toen in aanbouw volgens mij. Maar ja, gewoon, het Stadskanaal stond gewoon bekend om een mooie centrum en net wat meer te doen. Dus ja.
0: Dus je had er niet zoveel moeite mee?
1: Ik denk het niet. Nee, dat is me even flink teruggraven. Maar ik had daar denk ik niet zoveel moeite mee. Ja, je ging. En het was ook gewoon zo. Ja, wie gewoon verhoezen. Ja, ja, ja. Dan ga je gewoon mee.
0: Ja. Ja. Andere school. Welke school ging je toen naartoe?
1: De Willibrodschool.
0: Leuke klas. Werd je opgenomen, zeg maar, in de klas?
1: Ja, dat was eigenlijk wel heel snel al heel leuk. En weet ik ook nog dat ik vriendjes had die ook in muziek geïnteresseerd waren. Dus dan heb je een hele leuke klik al met heel veel.
0: En de rapporten, hoe waren die?
1: Ja, die konden wel beter. Die konden wel beter. Ik kon niet altijd helemaal lekker meekomen. Dus ik heb het altijd heel leuk gehad. Maar ik was niet de beste leerling of zo. Nooit geweest. Nee.
0: Maar was je vervelend ook dan? Of?
1: Nee, ik was ook niet vervelend.
0: Ja,
1: nee.
0: Een live jonkje toch?
1: Ja, ik was op zich wel een live jonkje. Ja, iedereen vreet wel eens wat uit. Maar ik was doorgaans gewoon goed te doen, denk ik. Ja.
0: Maar goed, dan komt groep 8. En dan, ik weet niet hoe dat toen ging, met een CITO-toets en zo. Maar ja, dan begint het echte leven, zoals je net al zei over Knol. Maar dan moet je naar een middelbare school.
1: Ja.
0: Iedereen ging ergens heen, maar waar ging jij heen?
1: Ja, ik ging naar de Schakel in Winschoten. En dat is speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs.
0: Ja.
1: En daar moest ik naartoe. Ja, ik werd getoetst, omdat mijn moeder dat... of mijn ouders natuurlijk, maar mijn moeder voorop altijd. Die deed al het woord. En onze Jeroen die moet toetst worden, want er komt naar Gouda als er gewoon naar school gooit. En dat is uiteindelijk gelukt. En toen kwamen ze er inderdaad achter dat ik een leerachterstand had. En,
0: maar meer dan gemiddeld dus. Achterstand.
1: Ja, zeker. Ik heb, ik wil niet meer modder gooien, maar ik heb een aantal jaren. Ze hebben me daar een beetje

0: maar goed gaat, zeg maar, dat ik dan de weg zou vinden. En ja, dat was ook wel een beetje überhaupt wel mijn weg vinden daar. Want het ja, was toch een beetje een ander milieu, de kinderen. Anders dan dat ik gewend was.
1: Schaamde je je ook?
0: Ja, ik schaamde me daar wel voor, ja. Ja, nu niet meer, maar toen wel. Ja, ik weet nog bijvoorbeeld dat... nou, als je op de basisschool zit, dan ben je altijd op woensdagmiddag vrij. In die tijd. En dat was ik dus ook. Ik was woensdagmiddag vrij en de rest begon ik om 9 uur. En dat vond ik verschrikkelijk. Want ik had nog die basisschooltijden. En al mijn vriendjes die gingen naar gewoon voor het gezette onderwijs. En die hadden een keer eerst uur vrij. Of... Dus daar was ik de logiek ook gewoon over tegen hun. En daar had ik zoiets van, hoeven ze allemaal niet te weten.
1: Nee, maar zij wisten wel dat jij naar de Schakel ging, hè?
0: Ja, ze wisten wel dat ik naar Winschoten ging. En dat ik daar,
1: Maar dat aspect dat alle basisschoolkindjes door Stadskanaal liepen op woensdagmiddag plus Jeroen. Ja. Want die was ook vrij.
0: Ja.
1: Daar loog je dus wel over.
0: Ja, dat deed ik wel eens een leugentje over. Ja. Van, dat liep ik niet mee te koop. Dat vond ik eigenlijk niet cool. Nee.
1: Maar dat is dan, je hebt dat 2 jaar gedaan bij de Schakel. Hoe ben je daar dan doorheen gekomen? En hoe ben je daar weer uitgekomen?
0: Ja, nou eigenlijk ze hebben me daar gewoon heel erg goed geholpen. Je hebt daar kleine klassen natuurlijk. En ik heb daar eigenlijk, als ik terugdenk aan mijn schooltijden, was dat een van de leukste tijden. Je krijgt gewoon heel veel aandacht om je verder te ontwikkelen, zeg maar. En ja, het was gewoon eigenlijk heel erg leuk. Dus ik heb, als ik daar nu aan terugdenk, dan ben ik daar heel dankbaar voor. Maar op dat moment is dat gewoon niet zo leuk.
1: Nee. Weten veel mensen dit van jou?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee,
1: dat is nog die schaamte dan ook?
0: Ja, het is toch, als je dat zegt, en ik zeg het wel eens tegen mensen, dan is het, meen je niet, dat had ik helemaal niet bij jou verwacht. Zo'n school, hoezo dan? Zeg maar, en dan zit toch nog iets dat je denkt van, ja, hoef ik niet per se over te praten, maar goed, ik ben inmiddels bijna 43. Ik heb ook wel een verhaal, een beetje te vertellen, leuke dingen gedaan natuurlijk. Dus het is een onderdeel van mijn leven, maar om te komen waar je bent, heb je je verhaal nodig en dit is mijn verhaal.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan moet je net die 2 chompen hebben van Wadaans. Ja, 20 jaar later maken ze er nog grappen over volgens mij, hè?
0: Ja, zeker. Het is altijd als Jeroen ging met busje naar school, taal vrouwen. Ja, en goed, dat kan ik heel goed hebben, zeg maar. Dus geen probleem.
1: Toen, dat was ook een beetje de tijd dat je al richting de hip-hop ging, hè, volgens mij. En had je in Nederland had je natuurlijk, ja, toen Ozzo Posse of Extints.
0: Ja.
1: Wie van die 2 heeft jou het meest geïnspireerd?
0: Ja, echt Extints. Ja.
1: Want?
0: Ja, dat was gewoon nieuw. En dat was Extints, is de Nederlandstalige rapper die mij eigenlijk aansprak. Daarvoor had je natuurlijk wel Ozzo Posse en nog wel wat andere rappers. Maar eigenlijk, ik herinner me dat nog heel goed. En ik kon dat nummer ook gewoon van voor naar achter mee rappen. Spraakwater. En dat was gewoon echt iets anders in Nederland, zeg maar. Die Amerikaanse vibe, die bracht hij in het Nederlands.
1: Ja.
0: En
1: Ozzo Posse was dan wat harder, wat agressiever?
0: Ja, dat was altijd wat harder. En eigenlijk, als ik überhaupt mijn smaak kijk, is het altijd wel een beetje smooth en dat soort dingen. Dus ja, dat past Extints gewoon veel beter bij, ja.

0: Punt.
1: Ik zie jou steeds meer genieten, Jeroen.
2: Ja, dit is toch heerlijk. Ja, en nog steeds gewoon te gek, zeg maar. Het is niet gedateerd, denk ik. Dus ligt er misschien aan wie het vraagt, trouwens. Maar ik vind het wel geweldig, ja.
1: En dus, je bent een echt wel een beetje een hiphopper aan het worden op dit moment al, hè? En dan ontmoet jij op een gegeven moment ook jouw kameraad, Ivan Esaias. Ja. Hoe is Ivan in jouw leven gekomen?
2: Ik was een beetje bezig al met de muziek, met beats maken. En Ivan was eigenlijk wel een beetje de superster ook van de Stadskanaal. Die was ook bezig met muziek. En zo kom je elkaar tegen, zeg maar. En we waren gewoon meteen een klik, gewoon vanaf dag één. Dat kon je gewoon meteen merken van hetzelfde muziek, zelfde interesses, ook zelfde normen en waarden. Dus dat was eigenlijk meteen... dat was meteen te gek eigenlijk.
1: Hoe was jij dan al beats aan het maken?
2: Ik had een keyboardje, eigenlijk een leskeyboardje. Met een computer die ook daarop aangesloten. En dan had ik een programma, dat heette Fast Tracker. En dan kon je daar met samples, met geluiden die ik opnam van tv of van cassette of whatever, die stopte ik dan daarin.
1: Wacht even.
2: Ja.
1: Dus degene die niet kon leren, kan eigenlijk dus heel veel.
2: Ik sowieso, als ik me ergens echt toe zet en echt, niet eens toe zet, als ik er echt passie voor heb, dan ben ik niet te stoppen. En overal waar ik geen passie voor heb, moet ik extra moeite voor doen. Dat is eigenlijk een beetje hoe de vork in de steel zit. Ook nog steeds thuis, als er iets moet gebeuren, dan heb je geen zin in. Maar als ik, als iets met muziek, dan sta ik meteen aan en kan ik non-stop doorwerken, zeg maar.
1: De ster van Stadskanaal, zeg jij over Ivan.
2: Ja.
1: Maar jij was dus ook al de beatmaker van Stadskanaal. Jullie vonden elkaar.
2: Ja.
1: Maar dat waren niet twee haantjes dus. Dus dit was juist liefde voor elkaar meteen.
2: Ja, meteen vriendschap. En zeg maar in die fase van je leven, dan vind je ook een beetje je echte vrienden, denk ik. Wij hadden geen competitie eigenlijk. Wij gingen samen de competitie aan misschien. Dus,
1: waar kwam dat gevoel dan vandaan? Van we gaan samen tegen de rest?
2: Omdat we beide het gevoel hadden van het kan wel eens lukken met z'n twee. Zeg maar. We zaten eerst in een groep met twee andere jongens. Heel kort even. En toen merkten we al snel van dat wij nou meer naar elkaar toe kwamen, zeg maar, met hoe wij over muziek dachten. En dan ga je het gewoon samen aan, zeg maar. En tot op de dag van vandaag zit het dan nog steeds goed. Absoluut.
1: En toen werd je, denk ik, door je moeder nog wel Jeroen genoemd. Maar de rest noemde jou?
2: Ja, Spikey. Spike Spike.
1: Spikey Spike.
2: Ja.
1: Waarom?
2: Nou, ik weet nog dat ik letterlijk de eerste dag nadat ik uit Winschoten... Dus ik was net begonnen op een nieuwe school in Stadskanaal. Ik was in Winschoten klaar. En toen kwam ik aangefietst op het schoolplein. En een jongen die ik kende, die zag mij. En die kende ik van vroeger. En ik had Spikey's. En die zei tegen mij, hey Spikey! En toen dacht ik, hey tof, hij noemt me gewoon Spikey. Vet. Dus ja, dat vond ik gewoon een coole naam. En ik dacht, die houden we gewoon.
1: Die heeft aan die jongen heb je te danken.
2: Ja.
1: Wil je hem nog eren, die jongen? Of?
2: Frank Musters. Ik weet niet of hij het weet. Ik spreek hem ook nooit. Maar
1: bedankt, Frank.
2: Bedankt, mijn jongen.
1: Maar Spikey's als in met gel van die puntjes in je haar?
2: Ja,
1: of?
2: Ja.
1: Waarom had je dat?
2: Ja.
1: Die gele gelpot zeker?
2: Geel of groen?
1: Of de groene.
2: De groene. Voor mij was die groene net wat sterker. Ja, waarom had ik dat? Ja, gewoon, weet ik eigenlijk niet. Ik vond cool. Het gewoon vet. Ja, gewoon cool. Je wil jezelf op een bepaalde manier uiten. En dit was mijn uiting.
1: En je was dus met Ivan, was je al een duo. We gaan daar zo ook wel wat verder over praten. Maar Ivan heeft je nog wat gebracht. Toch?
2: Hij zegt van wel.
1: Ja.
2: Maar jij hebt het over Joyce, mijn vrouw. Zij is het zusje van Ivan. En Ivan zegt van ja, je kent me door haar. Maar ik kende haar eigenlijk al via mijn broer, want zij zat bij mijn broer in de klas.
1: Ah, okay.
2: Dat zeggen Joyce en ik altijd. Maar Ivan zal daar heel anders over denken. Maar,
1: blijft toch een beetje derde wiel aan de fiets dus, Ivan. Of niet?
2: Nou, geen idee.
1: Okay. Hey, Spring Op.
2: Ja.
1: Dat was jou, samen met Ivan, jullie doorbraak.
2: Ja.
1: Hoe is dat gegaan?
2: We hebben een liedje gemaakt, Spring Op. Ivan maakte beats op de PlayStation. En we hadden een liedje gemaakt. En op een gegeven moment wilden wij heel veel optreden. Dat deden we ook, gewoon in buurthuizen en dat soort dingen. En we wilden ook een keer in Fox optreden. En je had, vroeger had je de muziekzender TMF, de Music Factory. En die deed TMF on tour. Dus die ging het hele land door, langs allerlei discotheken. En zo ook in Stappotheek Fox in Stadskanaal. En ja, wij wilden heel graag daar optreden. Wij wilden ons laten zien, we wilden bekend worden. Dus wij zagen daar een kans. En toen vroegen we aan Jeroen van Broekhoven van de Fox. Ja, mogen we daar optreden? Hij zei, ja, ik vind het goed, maar dan moet je aan Jeroen Post vragen. Hij was VJ van TMF. Super bekend in die tijd. En ja, als hij het goed vindt, vind ik het ook goed. Dus ik weet nog dat wij, tenminste, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik ging met knikkende knieën naar boven samen met Ivan naar de backstage ruimte. Op een gegeven moment in de avond waar Jeroen Post was. Gaf hem een handje. Ja, ik ben Jeroen. Ja, ik ben ook Jeroen. En ja, dat weet ik nog. Dat, ja, dat ook een
1: is
2: beetje
1: ijs gebroken, toch?
2: Ja, ja, nou ja, goed, ik vond het ook wel een beetje gek. Het was absoluut de eerste bekende Nederlander, zeg maar, die ik ooit de hand schudde. En hij zei van, nou ja, we willen graag optreden. Hij zegt, nou, is goed. Maar als, het, ja, als mensen niet meedoen, dan, ja, doen we één liedje en dan houden we hem weer op. Maar wij, al onze vrienden en vriendinnen, hadden wij meegevraagd eigenlijk naar de Fox. En gezegd van, joh, wij moeten misschien optreden. En als dat mag, moeten jullie allemaal vooraan staan. Dus wij hadden onze minidisc hadden we klaar en die gaven wij. En toen deden we een show en iedereen ging helemaal los.
1: En Jeroen was verkocht ook.
2: Jeroen was verkocht en we werden meteen uitgenodigd om in het programma te komen TMF Play. Dat was altijd wat iedereen keek naar schooltijd. En werden we uitgenodigd met diezelfde vriendengroep die ook vooraan stond. Want dan vonden ze zo'n leuke vibe. En daaruit kwam eigenlijk het samenwerken met Jeroen Post. En kregen wij onze eigen clip op TMF. En dat was Spring Op.

0: Us, oftewel Maddie Madpack, alias Ivan dus. En Spiky Spike.
1: Ja.
0: Kun je de hele tekst nog mee, kun je hem nog rappen?
1: Ja, ik kan hem nog helemaal, ja.
0: Doe je het wel eens?
1: Ja, we moesten het laatste keer doen omdat we een boeking hadden. Die wat langer was dan, normaal. En dan deden we dit nummer ook. Maar het zijn echt veel te veel woorden gepropt.
0: Het is veel, hè?
1: Ja, het is echt heel veel, ja. Maar ja, dat wilden we vroeger laten zien, dat we dat konden. Dus dat deden we dan ook, ja.
0: Ook nog een grapje over Michael Jackson met een kinderkoor. Ja. Dus er zat ook al wel wat, nou, gewoon wel echte hip-hop humor ook in.
1: Ja, en ook wat Gronings. Eén is een soort en moeilijk te vinden, net als Zeppo. Dus ja, Zeppo, die zat er ook gewoon in. Allemaal.
0: Rolf Schreuder, de man achter twee deuntjes weer.
1: Ja.
0: Ja, zo zijn cirkeltjes allemaal weer rond.
1: Absoluut.
0: En Spiky Spike, word je nog wel zo genoemd?
1: Nou, alleen door de echte oldschool mensen af en toe. Dat vind ik dan ook wel grappig of zo. Als iemand dan zegt, hey Spiky, dan denk ik van, oh, als je dat zegt, dan valt er ook meteen op, want dat hoor ik niet meer elke dag. Maar dat vind ik wel grappig of zo. Dan denk ik van, dat kennen we elkaar al lang. Vind ik leuk.
0: Wanneer gebeurt dat dan?
1: Toevallig nog vorige week was ik ergens en een producer die ik ken.
0: Ergens in het land?
1: Ja, ergens in het land. Kijk. En daar werkte ik vroeger mee. En die kwam tegen en die zegt, hey Spiky. En ik was met Robert, mijn compagnon. En ik keek hem als van, yo, hij noemt me gewoon Spiky. Ja, dan gaan we echt way back. Echt leuk. Ja.
0: En dat vervult je ook van trots dus?
1: Ja, het was gewoon een hele leuke periode eigenlijk. En,
0: echt een doorbraak. TMF.
1: Ja.
0: Jeroen Post was fan van jullie. Ja. Was dat dan ook seks, drugs en rock'n'roll? Want je bent dan eind tiener, begin 20?
1: Ja, nee, dat was het niet echt of zo.
0: Waarom niet?
1: Ja, ik was ook al net met Joyce samen. En dan doe je dat niet. Nee. Dus dat was de IB.
0: Ja, er zijn genoeg die het wel zouden doen, maar jij niet. Nee. En dat heeft een reden, want Joyce is Joyce. Toch?
1: Joyce is Joyce.
0: Ja, want hoe zijn jullie de liefde spatten vanaf bij jullie? Via Ivan dus, zegt Ivan, maar jij kende haar al eerder. Wanneer sloeg de vonk over?
1: Ja, ik ben gewoon... wij op een gegeven moment liep ik wel eens met haar mee naar huis. We hadden vroeger de Quinnen. Dat is jeugdsoos en Stadskanaal. En dan kwamen we allemaal wel met heel veel anderen. En ik werd gewoon hartstikke verliefd op haar eigenlijk.
0: Nog steeds toch eigenlijk?
1: Ja,
0: dat?
1: Ja, zeker, zeker. En er was gewoon geen houden aan. Dus dat was nou eenmaal. Kon ik niet bedwingen.
0: En op een gegeven moment ging je op je knieën? Denk ik. Of ging zij op de knieën om jou te vragen? Ja, hoe ging dat?
1: Het is eigenlijk heel niet romantisch. Maar wij hebben gewoon op een gegeven moment gezegd. Moet maar getrouwd worden. Die. Dus ik ben nog wel een keer formeel op mijn knieën gegaan. Ja. Maar toen wisten we al dat we gingen trouwen. Dus ja. Nee.
0: En waarom is zij de liefde van jouw leven nog steeds?
1: Ja, ik denk dat zij... ik waardeer haar gewoon heel erg om wie zij is. En wij gaan door dik en dun, ups en downs. En zij kent mij als geen ander. En ja, ik weet niet, zij is gewoon een heel mooi persoon van binnen en van buiten. En ik hou gewoon van haar. Ik ben altijd blij als ik weer thuis ben bij haar. En dan,
0: je bent veel weg?
1: Ja, regelmatig, ja, zeker.
0: En zij is jouw basis? Moet ik dat zo zien?
1: Ja, zij is mijn basis. Maar we laten elkaar ook gewoon heel erg vrij, zeg maar. Dus we vinden het heel fijn om met elkaar te zijn. Bijvoorbeeld elke vrijdag dan zijn we samen vrij. En dan gaan we even de stad in. Of even wat eten. Of kleren kopen. Gewoon even tijd met z'n tweeën. Dus we vinden het gewoon heel fijn om met elkaar te zijn. Dat hebben wij altijd gewoon nog steeds. Ja. Ja.
0: Dan gaan we terug naar jullie trouwdag. Dat iedereen het eigenlijk al wist. Maar toch hebben ze elkaar nog even voor de zekerheid gevraagd. En toen was het nummer, toen was Take That, The Greatest Day.
1: Ja.
0: Gaan we zo naar luisteren. Want we gaan nog lekker een uur door met het tweede uur Leven in Muziek. Met Jeroen Rusjen dus. En dan gaan we het hebben over het werken met die twee sjompen van Wadaans. We gaan het hebben over het schrijven van een van de allergrootste hits. Nederlandstalige hits ooit. En ik wil straks ook wel even weten wat er nog op jouw verlanglijstje staat, Jeroen. En ook niet onbelangrijk, op een zondag. We gaan het hebben over het geloof.
1: Ja.
0: Maar nu jullie liefdesnummer. Take That met The Greatest Day.

0: zonverlangers. Opgelet, het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 9 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
1: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
14: Ga nu naar koken en wonen.
15: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar koken en wonen.
15: In het stadshart van Appingedam.
16: Radio Noord.
17: Leven in muziek.
18: Van harte welkom terug bij Leven in Muziek op deze zondagochtend. Met als gast producer, creatieve alleskunner en lid van Waaraans, Jeroen Ruschen. Ja. Mooi dat je er nog steeds bent, Jeroen. We hebben het in het eerste uur uitgebreid gehad over jouw eerste stappen in de muziek. En jouw schoolcarrière. En over je grote liefde, Joyce. Maar je hebt nog een grote liefde. God.
19: Ja.
18: Ja.
19: Ja.
18: Hoe is het geloven in jouw leven gekomen?
19: Ik ben ermee opgegroeid. Dus dat was vroeger in de katholieke kerk in Bussenkanaal. En daar ging je gewoon mee. Want dat was zo. Maar ja, mijn zus zat in het koor. Mijn broer die was nog even misdienaar. Ik zit nu ook te denken, hoezo was dat eigenlijk? Weet ik niet. Maar gewoon, ja, we hebben dat meegekregen. En ben ik ze altijd nog dankbaar voor. En kijk, en op een gegeven moment moet je eigen weg daarin vinden natuurlijk. Van, hè, geloof je dat? Of geloof je dat niet? Of heb je er wat mee? Of niet? En ik geloof. Ja. Dus ik ben blij dat ik dat heb meegekregen van huis uit eigenlijk. Ja.
18: Je zus koorlid dus. Je broer waarschijnlijk misdienaar. Had jij ook al iets, zeg maar, als jongetje? Of was jij gewoon mee naar de kerk en ging je zitten?
19: Ja, ik was natuurlijk met tekenen. Dus ik wilde... Je had altijd van die boekjes.
18: Ja.
19: En voor op die boekjes was altijd een soort afbeelding gemaakt. Van de dienst van de desbetreffende zondag. Dat heb ik ook niet in het voorgesprek gezegd. Maar ik wilde een tekenpastoor worden.
18: Wat wilde jij worden?
19: Tekenpastoren, wat helemaal niet bestaat.
18: Ik wou zeggen, dan zou jij de allereerste ooit zijn geweest.
19: Ja, oh, maar ik loop ook rood aan terwijl ik het zeg. Omdat ik gewoon ineens denk, wat was dat
18: nou? Wat stel je daarbij voor, tekenpastoor zijn?
19: Nou ja, ik kon tekenen, dacht ik. Maar ik kon tekenen en die boekjes vond ik leuk. Ik denk, nou, dat lijkt me een leuke job.
18: Gewoon die boekjes maken?
19: Ja, die boekjes maken. Bij de voorkant, zeg maar. Met zo'n mooie tekening erop. Ja. Van Jezus die iets deed, ja.
18: Nooit,
19: dus dat.
18: Het is er nooit van gekomen?
19: Het is er nooit van gekomen, nee, gelukkig niet.
18: Schaam je ervoor of zo?
19: Nou, nee, nu ik het zo zeg, denk ik van, dat is eigenlijk heel gek.
18: Maar weer een uiting van iets creatiefs, ja. In combinatie met, nou, in dit geval God,
19: ja.
18: Of het geloof.
19: Mm-hmm.
18: Je zegt, je moet je eigen weg op een gegeven moment daarin vinden. Waar heeft die weg jou dan nu naartoe geleid?
19: Ja, in welke zin bedoel je dat precies eigenlijk?
18: Nou, ben jij katholiek? Geloof jij, zeg maar, op de katholieke manier? Ga je naar de katholieke kerk?
19: Nee, dat heb ik wel losgelaten. Zeg maar, echt er een label op plakken van katholiek. Of, wij gaan met ons gezin naar de Pinkstergemeente. Dat vind ik heel fijn. En dat is, daar gaan we regelmatig heen. Dus op zondag.
18: Ja, want dan heb je het over je vrouw Joyce.
19: Ja.
18: Die zat ook al vanaf klein als...
19: Ja, zij is ook mee opgegroeid. Ja, ja, absoluut.
18: En jouw kind, dochter?
19: Ja, we hebben twee dochters.
18: Twee dochters.
19: Ja, die gaan ook gezellig mee. Ja. Ja.
18: En herken jij nu in hen hoe jij dat vroeger dan deed? Als kind mee met je ouders?
19: Nou, het is nu wel wat vrijer. En katholiek hangt wel een beetje samen met... hoe kan je dat zeggen? Rituelen en beelden. En dat is nu toch wat anders.
18: Ja.
19: Dus,
18: het is heel muzikaal ook, hè? Zo'n Pinkstergemeente, zo'n dienst ook.
19: Ja, muzikaal en allemaal wat vrijer, zeg maar. Dus dat spreekt me wel aan. En dat bedoel ik ook met dat je een beetje je weg moet vinden daarin.
18: Ja. Hoe was het dan als kind? Werd je dan ook met de nek aangekeken door de openbare schoolkinderen? Of hoe ging dat?
19: Nee, ik denk ook dat het gewoon... Ja, vroeger was het gewoon normaal. Je had openbare school en een katholieke school of wat of christelijk. Dus nee, het is niet iets dat er iets zat van wij tegen de rest of andersom, in mijn beleving.
18: Nee. Nou zijn er diensten natuurlijk in jullie Pinkstergemeente.
19: Mm-hmm.
18: Maar jij zit best wel vaak niet in het publiek, noem ik maar even. Want dan sta je op het podium, hè?
19: Ja.
18: Wat doe je? Samen met je vrouw trouwens?
19: Ja, ik maak onderdeel uit van Inside Worship. En dat is een christelijke organisatie eigenlijk. En die organiseren elke maand eigenlijk wel diensten. Gericht op vooral jongeren en iedereen die zich jong voelt. En daar zing ik al heel lang bij. En dat is super mooi om te doen, ja.
18: En dan zing je kerkelijke liederen.
19: Ja.
18: Zing jij ook het nummer wat wij zo gaan draaien?
19: Nou, dat ben ik op gedoopt. Ik ben als kind gedoopt, klein in de katholieke kerk. Maar Joyce en ik hebben ons ook later laten dopen. Op latere leeftijd. En gewoon omdat je eigenlijk echt de keuze wil maken van... ik kies voor God en dat je samen die weg mag ingaan. En het lied wat we nu gaan horen was mijn dooplied. Dus nadat ik gedoopt werd, werd dit meteen gespeeld.

0: Hillsong Nederland. In u weet ik wie ik ben op deze zondagochtend op Radio Noord.
1: Toepasselijk.
0: Je luistert naar Leven in Muziek. We gaan het zo natuurlijk uitgebreid ook over Waaraan hebben. Maar ik zit me even voor te stellen. Ik ken die twee jongens natuurlijk een beetje. En jij helemaal. Teun en Rick. Ja, ze kunnen wat tactischer zijn dan... ze zijn niet de meest tactische, laat ik het zo zeggen. Hoe reageren ze op jou, op dit deel van jouw leven?
1: Ah, ze vinden dat mooi voor mij. Zij zijn zelf niet gelovig. Maar ik denk dat het ook wel mooi is dat je elkaar kunt respecteren daarin.
0: Je hebt ze wel eens meegenomen naar een viering, hè?
1: Nou, niet eens meegenomen. Ze zijn zelf gekomen. Dus omdat ze wisten dat ik moest zingen natuurlijk. Dus dat was hartstikke leuk. Met kerst was dat tijdens een kerstdienst. En vond ik wel heel leuk dat ze kwamen. En ze hebben er zelf niks mee, maar... Ja, ze vinden het voor mij wel mooi. En ja, zo respecteren we elkaar gewoon eigenlijk. Dus dat vind ik ook wel mooi eraan.
0: Ze hebben een onderlinge afspraak ook. Ik weet niet of jij dat zelf weet of doorhebt.
1: Nou?
0: Maar ze hebben afgesproken dat zij nooit vloeken in jouw bijzijn.
1: Ja, dat weet ik, ja.
0: Houden ze zich eraan?
1: Ja, daar houden ze zich wel aan, ja.
0: Wat vind je ervan?
1: Nou, vind ik wel prettig. Kijk, iedereen... moet doen wat hij wil, zeg maar. Maar ik vind het wel prettig dat dat niet bij mij in de studio gebeurt... of dat ze daar wel rekening mee houden. Tegelijkertijd vind ik ook dat dat fijn is... maar dat niet altijd hoeft, zeg maar. Ja. Je hoeft niet met mij rekening te houden. Maar nou, dat ze dat doen, kan ik wel waarderen.
0: Het is wel een contrast als ik wel eens naar jullie nummers luister van Waaraans... Lege Meemam in Kobel en Batterijden. En, je weet waar het over gaat allemaal. Ja. Hoe is dat voor jou dan, dat contrast?
1: Ja, het zijn ook gewoon geintjes in de muziek. Het is niet serieus. En dat is het ook niet. De jongens maakten de teksten, ik maak de muziek. En ik bemoei me niet met de teksten. En zij bemoeien zich, maar Teun bemoeit zich wel met de muziek. Rick, niet echt. Alleen als die niet mooi vinden, dan hoor ik het. Dus zo laten we elkaar in elkaars waarde. En het zijn gewoon geintjes. Het is, Waaraans is ook gewoon humor. En ik vind humor moet kunnen. En als je daar bekromp over gaat doen en kijken waar je wel en geen geintjes over kunt maken. Ja, dat vind ik zelf ook niks.
0: Je beter maar stoppen.
1: Ja, dat is toch niks aan, toch? Als je overal moet gaan denken wat je zegt. Nee, daar hou ik zelf ook niet van.
0: Nogmaals straks uitgebreide aandacht voor het hoofdstuk Waaraans. Maar even wil ik beginnen aan jouw weg naar... Nou, jouw grootste succes ooit, om het zo maar even te zeggen. Het Nederlandstalige genre. Hoe ben je daar nou bij terechtgekomen?
1: Ik deed heel veel dingen eigenlijk. Dus ik maakte muziek, R&B, hip-hop, beetje Nederlandstalig. Eigenlijk heel veel genres, omdat ik dat heel leuk vind. Maar ik vond het ook lastig om... Ja, ik wilde eigenlijk wel gewoon succes. Ik was overtuigd van mijn kunnen, maar dat kwam niet.
0: Hey, dus je verdiende tussendoor geld met bijvoorbeeld het maken van verkeersregelvoorlichting voor basisschoolkinderen.
1: Ja, ja.
0: Er moest natuurlijk geld in het laadje komen.
1: Ja, en dat was ook heel erg leuk. Ja. Dat was traffic skills. Ik heb eigenlijk altijd dingen gedaan met creativiteit. Dus of lesgeven in Poortje in Groningen, muziek maken zeg maar met die jongeren daar.
0: Maar je wilde meer?
1: Ja, ik wilde meer.
0: Ja.
1: Nou, op een gegeven moment Robert Vredeveld, dat is mijn compagnon en echt een hele goede vriend... En wij maakten al muziek samen. En op een gegeven moment gingen we af en toe muziek maken voor Nederlandstalige dingen. We werden een keer gevraagd om een liedje te maken voor Stuk TV en Wolter Kroes. En dat ging ons heel goed af. En dat werd ook een succes. En eigenlijk daarna dachten we van, dat is eigenlijk wel tof. Dat moeten we vaker gaan doen. En toen hadden we het idee om een studio te worden voor mensen uit de regio. En dat die niet meer naar Hilversum hoefden. Zo is het ontstaan. En tot op de dag van vandaag is dat een beetje mislukt. Want ze komen eigenlijk overal vandaan. Dus uit de regio ook, maar ook daarbuiten.
0: Wie Tino Martin, hè? Tino Martin is voor jou een inspiratie geweest, voor jullie?
1: Nou, omdat toen wij daar een beetje inrolden in dat Nederlandstalige genre... dan ga je natuurlijk luisteren van, wie is goed? Wat vind ik goed hieraan? En ja, Tino is wel... Ja, ik vind hem gewoon eigenlijk de absolute koning... van het Nederlandstalige lied. Hij gaat al lang mee. Maar hij heeft zo'n fantastische stem. Zo ontzettend goed. Altijd de muziek is zo goed. En het liedje Jij liet me vallen, dat was een van zijn grootste successen in die tijd. Want hij is inmiddels al vele successen verder. Maar ik vind dat lied zo goed. En ja, dat is, heeft me eigenlijk weer helemaal verliefd laten worden op dat Nederlandstalige genre.
0: Het was een eye-opener.
1: Echt een eye-opener. En ja, dus vandaar dat ik dat liedje zo vet vind eigenlijk.

0: voor Jeroen en zijn partner Robert Vredeveld om met die Nederlandstalige muziek verder te gaan. Maar ondertussen was je ook al in de weer, Jeroen, met Rick en Teun. Die eerst met z'n tweeën wat aansvormden. Op wat voor manier ben jij er dan op een gegeven moment echt bijgekomen?
1: Nou, ik maakte eigenlijk met regelmaat muziek voor de jongens. Dus dan vroegen ze mij om een beat te maken of een keer een vriendje te zingen. Dus er was altijd wel al een connectie tussen ons. We kennen elkaar van Leeuwarden eigenlijk. De Academie voor Popcultuur waar we gestudeerd hebben. En ja, op een gegeven moment brachten die jongens Trilplot uit. Waar ik de muziek van heb geproduceerd. De plaat eigenlijk heb geproduceerd. En dat nummer had flink wat succes. En toen zag ik ze eigenlijk overal optreden. Toen dacht ik, ja... Nou, ik denk dat ik in die tijd een keer €300 kreeg voor een beat of zo. Dus toen dacht ik van ja, kan het niet anders?
0: Ja.
1: En toen had ik het daarover met die jongens. En toen zei Rick van, dat kan wel. Maar dan moet je het ook allemaal met z'n drieën gaan doen. Maar dan krijg je ook geen geld meer voor die muziek. En dan weet ik toch dat ik dacht, moet ik dat wel doen?
0: Dus, ja.
1: Is altijd, vind ik wel jammer natuurlijk. Want ja, dat was altijd mooi geld. En dan moesten we natuurlijk een verdeling maken op een andere manier.
0: Maar even terug naar het echte beginnen.
1: Ja?
0: Het eerste nummer volgens mij wat je dan met z'n drieën hebt gedaan. Hè? Dat was 2009.
1: Ja.
0: Je hebt hem laatst opgezocht.
1: Ja.
0: Nog even zodat we het hier kunnen laten horen. Maar even dat mailtje waar jouw mailarchief waar je in moest zoeken.
1: Ja.
0: Wat stuurde je toen naar de jongens? 'S nachts om 2:15.
1: Ja, nou, ik zat in een verhuizing, weet ik nog. Dus ik had mijn studio nog in mijn oude huis in de flat. Philips flat. Nummer 5, Stadskanaal. En ik ging verhuizen. Maar mijn studio die had ik nog daar even gehouden. Omdat ik met dat nummer bezig was. En die moest af. En dat was Vrouger van Waraans. En daar deed ik dus het refrein. Ja.
0: Je
1: dus
0: voorspelde dat de eerste nummer 1 hit van hun zou worden. Is dat gebeurd?
1: Nee, dat is geen nummer 1 hit geworden. Nee.
0: Maar toch gaan we er even naar luisteren.
2: Het is gewoon super leuk.

0: meteen ook al een grote rol. Jij zingend hier, het refrein.
1: Ja.
0: Waarom zijn jullie zo'n goede combinatie geworden?
1: Nou, ik denk dat het zit in de vriendschap. Rick die zegt dan collega's. Ja. Maar wij zijn echt vrienden van elkaar. En ja, ik denk dezelfde visie. Jeugd aanspreken met moderne muziek. Toffe teksten.
0: Grunners.
1: Grunners, absoluut. En ja, dit is ook het eerste liedje wat ik ooit zong in het Grunners. Ik ben opgegroeid in het Grunners. Mijn ouders praten bijna alleen maar Gronings met elkaar. Ze kunnen prima Nederlands hoor, daar niet van. Maar ja, tegen ons praten ze ook Gronings. En,
0: waarom praten wij nu eigenlijk geen Gronings?
1: Ja, vroeger mochten wij thuis geen Gronings praten. We hadden een Gronings uurtje, dat mocht dan wel. En dan,
0: thuis?
1: Ja, hadden we thuis.
0: Gronings. Oh, een uurtje Grunners.
1: Een uurtje Grunners. Okay. Maar dat is, wat, ja, dat is uiteindelijk een beetje een fabeltje gebleken. Maar dan was het niet goed voor de taal. Dus heel veel kinderen zijn toen opgevoed met ja, Grunners de mot niet meer. Want ja, Nederlands, anders hebben ze moeite met de taal straks. En met schrijven en leren, weet ik het allemaal. Dus eigenlijk is dat heel erg jammer. Maar door wat aans heb ik dat wel ja, helemaal ingehaald, denk ik. Want die jongens hebben me ook weer geïnspireerd eigenlijk om tegen de mensen Gronings te praten als op straat of nou, noem maar op. Dus ja.
0: Vrienden dus echt geworden.
1: Absoluut.
0: En je bent ook echt trots op het feit dat jij van Waraans bent, hè?
1: Ja.
0: Maar ik zit me dan in voor te stellen. Je bent dan in het Westen met nou, Tino Martin, Yves Berensen.
1: Ja.
0: Heb je het wel eens met hen over Waraans?
1: Ja, vaak als de kans zich voordoet en het gaat even over. Ja, het begint natuurlijk altijd van nou, Stadskanaal of hè, Groningen, Robert die, en mijn compagnon. Ja, oh, dat is wel ver. En dan, nou, Groningen. En dan komt het vaak wel even te sprake van. Ja, wat doe je dan allemaal nog voor de rest? Ja, wat aans. Of wat aans. Wat is dat dan? Wat betekent dat dan? En dan laat ik het wel eens horen.
0: Oh, dan zet je het op gewoon.
1: Ja, ik zet het ook wel eens op. Of ja, mensen vinden het ook wel interessant. Of misschien vinden ze het ook wel gek. Maar ik ben er in elk geval trots op.
0: Ja, je draagt het dus daaruit. Het feit gewoon dat jij onderdeel bent van Waraans.
1: Ja, absoluut. Want het is gewoon. Ja, het hoort gewoon bij je, zeg maar. Gewoon die Groningse cultuur. Die kan je op die manier. Kan ik die het mooiste uitdragen, eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En heb je er gewoon scheid aan wat ze eigenlijk vinden?
1: Ja, sowieso wel, ja.
0: Ja, als ze het geld maar overmaken. Toch?
1: Ja.
0: Hey, Trilplot, hè? Je zei net al een beetje van. Nou, dat was het echte eerste grote succes.
1: Ja.
0: Wat voor waarde heeft dat nummer ook nu nog voor jou dan?
1: Ja, het is gewoon eigenlijk dat ik. Het is een beetje een nieuwe periode, denk ik, in mijn leven. Je hebt van die periodes die je dan echt goed kan herinneren. Trilplot is eigenlijk de start van Waraans. Dat ik onderdeel ben geworden van Waraans. En het is. Ja, we hebben heel veel leuke dingen samen gedaan. En nog steeds. En. Optreden in de studio. En ja, dat is gewoon. Dat is echt een van de leukste dingen die ik doe. Is gewoon echt met twee vrienden gewoon lol maken, muziek maken.
0: Ja. En het is een klassieker, hè? Durf je dat zelf te zeggen hierover?
1: Ja, het is wel een klassieker, ja.
0: Zullen we gewoon luisteren naar die klassieker?
1: Ja, laten we doen.

0: Poeh.
1: Ja.
0: Ja, dit is wat, hè?
1: Ja, mooi om terug te horen. Ja, leuk.
0: Hoe lang gaan jullie nog door?
1: Ik hoop heel lang. Ik hoop... Ja, gewoon eigenlijk tot het niet meer kan. Dat is waar ik op hoop.
0: Maar jullie zijn nu dertigers. Jullie begonnen een beetje als twintigers. Sprak je de jeugd aan? Op

0: in de auto naar een optreden toe. Niet het optreden zelf.
1: Is het leukste wat je doet?
0: Ja, ik doe heel veel leuke om één ding eruit te kiezen van het leukste. Dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik kan nu niet opnoemen, dat is het leukste. Maar dit is wel echt heel erg leuk, ja. Kan ik echt gewoon naar uitkijken, ja.
2: We hebben het dan een beetje over de toekomst van Raas, maar even de algemene toekomst. Wat heeft Yves Berendsen met Terug in de Tijd jou gebracht? Het succes.
0: Ja, ik denk een beetje van de underdog naar de top gegaan. Van een talent samen met Robert, van die jongens van goede muziek naar nummer 1 positie in alle hitlijsten. En grootste Nederlandstalige hits alle tijden. Dus dan kan je niet meer de underdog zijn.
2: Raar, hè, om te zeggen eigenlijk.
0: Ja, daar moest ik ook aan wennen. Ja. Maar ik ben er enorm trots op. Op Robert en... Ja, Robert en mij, ja, we zitten gewoon constant in de studio. En dat je die beloning krijgt, dat is heel erg mooi.
2: Had je direct door van, dit is iets, we zijn nu met iets bezig?
0: Nee, dat is niet door. Ik wist wel gewoon een goede song. Van, dit is echt goed gelukt. Maar wat ik wel door had, omdat dat we zoveel bezig waren in de studio... en steeds meer ons werk daarvoor konden maken. We begonnen met één dag in de studio... En op een gegeven moment dan gaat het goed en worden er 2 en 3. En ik weet nog dat we op straat liepen. We maken altijd even een rondje met z'n tweeën in de pauze. En dat ik zei van ik heb echt vertrouwen in dit proces. Hij moet een keer gevallen, dat moet gewoon. En dat wist ik ook. Dus ja, dat wist ik wel. Maar bij welke song het zou zijn, geen idee. Nee.
2: Kun je hier nog overheen komen?
0: Weet ik niet.
2: Ja, wil je dat? Zou je dat willen?
0: Ja, dat is ook zo'n vraag waar ik niet over nadenk. Zeg maar. Als je me dat nu vraagt, ja, zou je dat willen? Ja, tuurlijk.
2: Wow. Of is het een blok aan je been misschien? Dat kan ook, hè?
0: Dat zou kunnen. En dat is soms ook wel zo. Want het is een heel mooi succes. Maar ja, mensen vragen inderdaad wel deze vraag eigenlijk wat jij nu stelt. Kijk daar nog overheen. Maar als je daar zelf niet mee bezig bent, kan dat irritant zijn. Dan wil ik niet zeggen dat je een irritante vraag stelt. Maar dat kan wel zo zijn als veel mensen dat... vragen. Het is geen blok aan mijn been. Het is al gelukt. Wij willen ons werk van muziek maken. Dus muziek ons werk maken. En dat is al gelukt. En er gaan ook nog meer successen komen. Dus ja, en hoe groot of klein die zijn, dat weet ik niet. Maar dat ze gaan komen, dat weet ik wel. Dus ja.
2: Zou het ook kunnen zijn dat je over blok aan een been, hè, zo'n term, dat is natuurlijk een beetje raar, maar dat het je juist... extra onafhankelijkheid brengt. In de zin van gewoon financiële onafhankelijkheid. Maar dus ook artistieke, meer artistieke vrijheid.
0: Als ik heel eerlijk ben. Hebben we misschien wel. Je hebt zo'n hit gemaakt. En dan iedereen komt bij jou ook. Om ook zo'n hit te krijgen. En dat ook al denken dat je dat niet probeert. Dat probeer je toch. En we zijn nu op het punt dat wij gewoon echt weer muziek willen maken voor onszelf. Die wij zelf mooi vinden. Waarvan we dan ook hopen dat de artiesten het mooi vinden. Dus,
2: heb je dat heel vaak niet gedaan dan?
0: Ja, we hebben wel periodes gehad dat je meer muziek aan het maken bent voor anderen dan voor jezelf. Ja.
2: En
0: dat
2: werken, geld verdienen.
0: Ja, en ja. Zo zijn we er gekomen. Maar als je zo te lang zo doorgaat, dan kan je daar ook door worden ingehaald, zeg maar.
2: Is Yves Berendsen met Terug in de Tijd zo'n nummer dat je hebt gedaan om te werken? Of vind je het ook echt mooi?
0: Ja, ik vind creëren het mooiste wat er is. Dus, en dat proces ook, zeg maar. Het is niet per se een makkelijk proces altijd. Soms komt een liedje heel moeilijk tot stand. Maar zeg maar, de kick aan het eind van de dag, of als het liedje af is en als je het voor de eerste keer hoort, ja, dat is gewoon een... Daarvoor doe je het, zeg maar. Je doet het... Als je het voor het succes doet, dan hou je het ook niet vol. Ik doe het omdat ik het elke dag echt wil. Ik vind het echt te gek om te doen. Dit is waar ik voor leef, zeg maar. Gewoon die kick. Elke dag weer van, een goed liedje. Of een liedje wat misschien niet helemaal goed is. En dan een paar dagen later nog weer schaven, zeg maar. Dat is wat ik vet vind.
2: Ja.
0: Dus, en welk succes daarachter wegkomt, dat weten wij niet. Dat wist ik met Terug in de Tijd niet. En dat weet ik bij andere nummers ook niet. Maar je hebt iedere keer weer een kans opnieuw.
2: Wat heb je over een paar minuten verdiend? Want we gaan hem draaien. Yves Berendsen, Terug in de Tijd. Wat betekent dat voor jou, banksaldo? 1 keer spelen op Radio Noord?
0: Nou, 1 keer weet ik zo niet. Geen idee. Kun je beter een robot vragen? Die is daar beter in. Ja, nee. Nee, weet ik zo niet. Een paar cent per keer of zo. Ja. Nou. Geen idee. Of

0: En weer wat Buma erbij. Terug in de tijd, Yves Berendsen. In 2024 was dat, Jeroen. Was er op dat moment nog wel tijd voor? Nou, en je gezin en het geloof bijvoorbeeld?
1: Moet ik even terug? Jawel, ja, zeker wel. Ja, het leven gaat ook gewoon door natuurlijk. Dus,
0: ja, maar je bent een van de meest gevraagde mannen in studio's op een gegeven moment, toch?
1: Ja, maar in principe werken Robert en ik heel bewust 4 dagen. Dus wij zijn heel modern, 1 dag vrij in de week.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dus verantwoordelijk voor de grootste hit in Nederland.
1: Ja.
0: En die jongens die werken gewoon 4 dagen.
1: Ja, maar het is mentaal ook wel een. Het is ook wel de mental game, zeg maar. Dus het is ook. Je hebt die rust ook nodig. En die wil je ook gewoon geven, natuurlijk, aan je gezin. Maar je hebt het ook echt wel nodig. Als je dit 7 dagen in de week doet. Er zijn gasten die het kunnen, zeg maar wij niet. Wij hebben echt die rust ook nodig. Dus ja.
0: En wat vinden beide dochters ervan dat papa met de grootste sterren omgaat en ondertussen op rode lopers loopt met smokings en echt het sterrenleven ook af en toe wel gewoon heeft?
1: Ja, ja. Ja, vinden ze wel mooi, maar het interesseert ze ook weinig. Dus ze vinden het mooi voor mij, maar het is niet dat ze nu, als ik thuis kom en ik zeg ik was op de Buma Awards, oké, tof. Maar het is niet dat ze dan alles willen weten of snel. Nee, bijvoorbeeld mijn oudste dochter, Daley, die houdt heel erg van K-pop. Die is niet geïnteresseerd in Yves Berendsen of Tino Martin of Waraans. Die vindt het mooi voor mij. Ja. Maar dat vind ik juist wel fijn eigenlijk. Gewoon, die hebben lekker hun eigen ding.
0: Houd jou ook met beide beentjes op de grond?
1: Ja, sowieso wel. Absoluut, ja.
0: Het was een druk jaar, 2024. Want op een gegeven moment werk jij toe naar ja, weer een soort hernieuwde samenwerking met je kameraad Iwan,
1: ja.
0: Je zwager.
1: Ja.
0: Want je ging meedoen aan het Regio Songfestival met het nummer Alles Goud. Nou, jullie wonnen dat natuurlijk ook, want alles wat jij op een gegeven moment aanraakt verandert in goud. Hoe kijk je daarop terug, op die 2 jaren?
1: Zeg maar vooral die Alles Goud periode. Dat was ik. We werden dus gecheckt van, lijkt jullie dat leuk? Ja, dat lijkt ons leuk, maar ik weet ook nog een moment dat ik dacht van, ja, het is inderdaad heel erg druk. Ontzettend veel te doen, heel veel de studio in. Dus ik weet nog dat ik Marion de Vries van RTV Noord belde. En,
0: projectleider vanuit ons.
1: Ja, projectleider. En ik zei van, ja, Marion, ik denk dat het mij te veel is. En dat ik volgend jaar wel misschien beter mee kan doen. Eigenlijk kwam ik met de mededeling van...
0: Doe het niet.
1: Nee, en ik had daarvoor net Iwan gebeld. En die vonden niet heel chill van mij dat ik dat deed. Maar ik dacht van, ja, ik kan het even niet aan. Maar Marion zei, ja, laat het gewoon kijken, joh. Dan we gaan je gewoon helpen. Je staat er niet alleen voor. En toen kon ik eigenlijk niet meer terug. Dus toen kreeg ik ook wel weer vertrouwen in. En toen hebben we Alles Goud gemaakt. Samen ook met Rick Baptist van Waraans. Ook wel belangrijk om te vermelden.
0: Textueel belangrijk vaak, hè, voor jou, Rick?
1: Ja, zeker, zeker. Rick is natuurlijk gewoon, gewoon Groningstalig. Niet alleen Groningstalig, ook Nederlands. Maar Groningstalig zo sterk dat je die er gewoon bij wil hebben. Zeker als je gewoon Groningse dingen erin wil. Toen hebben we met z'n drieën dat nummer gemaakt. Was ook niet het meest makkelijke proces. Want dat kwam ook niet van de grond in het begin. Heel lastig. Maar uiteindelijk... is het gelukt. En toen wisten we ook wel van toen het eenmaal klaar was. En dat is een beetje wat ik bedoel met zo'n proces. Van het hoeft niet meteen heel makkelijk te gaan. Ik ken dat proces. Ik weet hoe dat werkt. Dat het soms heel lastig is. Maar het gaat om het eindproduct. En ja, daar is Alles Goud uitgekomen.
0: En het feit dat je dat samen met Iwan deed?
1: Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja, wij waren ook nog niet klaar. Dat was het ook een beetje. Ja, we moeten altijd nog een keer iets doen. En dat hadden we al vaker al gezegd. Maar ja, wat dan? Weet je wel, ja. Het moest ervan komen. En Iwan en ik zijn een beetje hetzelfde. We moeten een beetje die druk hebben van dat er iets moet gebeuren. Anders doen wij het beide niet, zeg maar. Dus ja, fantastisch dat we dat samen kunnen doen. En zeg maar, Iwan en ik op het podium. Zeg maar, op het podium heb ik met niemand zo'n chemie als met Iwan. Wij voelen elkaar aan. We hoeven elkaar niet eens aan te kijken. En dan weten we al wat de een wil. Of, dat komt dat we het al zo lang doen. En vanaf onze jeugd. En dat die klik er toen al was. Dus ja.
0: Weer een cirkel rond.
1: Ja, echt een cirkel rond. En echt ook een fantastisch. Zeg maar, dat is echt ook onvergetelijk, zeg maar. Dat Regio Songfestival, dat hele feest. En ja, dat we dat gewonnen hebben. Daar ben ik echt trots op.

0: En wat vonden de dochters hiervan, van dit succes?
1: Ja, dat vonden ze wel heel leuk trouwens. De oudste dochter was ook mee naar de finale toen. En ja, die vond het echt geweldig. Dat vond ik ook heel erg leuk trouwens. Dat ze leefde helemaal mee. Ja, dat was echt leuk.
0: Heb je dat creatieve trouwens aan hun doorgegeven? Muzikaal creatief misschien? Of?
1: Ja, ze zijn allebei wel creatief op hun eigen manier. Ja, zeker. Dus dat zie je er wel in terug. Niet per se in de muziek, maar gewoon ja, in hun eigen uitingen. Dus dat vind ik wel mooi om te zien. Ja, maar ik vind ook belangrijk dat ze... worden ook misschien een beetje verwacht van hun dan of zo. Maar dat, ja. Dat heb ik helemaal niet. Ze gewoon lekker doen wat ze willen. En, zo is mij ook meegegeven door mijn ouders. En zo doen wij het bij hun ook.
0: En zij hebben dromen. Maar jij misschien ook nog wel. Hè? Want zo'n nieuw succes als met Yves Berendsen. Het is een proces. Eigenlijk weet je nooit echt of het gaat lukken als je eraan begint. Maar het is dus wel mogelijk. Daar ga jij vanuit?
1: Het gaat gebeuren. Gaat weer iets komen. Ja.
0: Hoezo zeg je dat?
1: Ja, ik voel dat. Ik voel dat aan het creatieve gesprekken met Robert. Dat gaat weer gebeuren. Ik voel dat aan, zeg maar.
0: En weer zo'n, ik noem het even volksmuziek. Hè? Weer zo'n nummer zoals met Yves Berendsen. Of kan het ook iets heel anders zijn?
1: Ja, dat ligt wel echt achter ons in die zin. Van dat is geweest en daar kan je ook niet op teren. Dus het zal niet zoiets zijn. Dat verwacht ik niet.
0: Andere muziekstijl? Bedoel je dan?
1: Nee, gewoon andere artiesten. Okay. Iets waar mensen ons dan weer van gaan kennen.
0: Ja. Ja. Met wie zou je nou graag willen werken?
1: Ja, ik heb hier wel even over nagedacht. Want ja, ik dacht eerst van ja, met wie? Maar ik kan me herinneren, vorig jaar werd er een liedje gedraaid op Noord door Erik Bats.
0: Oh ja, maar laten we eerst even landelijk. Want dat is inderdaad wel mooi. Maar even landelijk. Wat Yves Berendsen, je kunt ze allemaal opnoemen. Je hebt allemaal al met ze gewerkt volgens mij.
1: Ja, nee, dan... Banco Passato. Dat is de hoogste haalbare in de muziek. Want dat is zo'n ster was dat. Natuurlijk wat schandalen en weet ik het allemaal. Maar zeg maar muzikaal gezien, ja, Marco Borsato, absoluut.
0: Ja. Ben jij misschien dan onderdeel van de wederopstanding? Want inderdaad, er is nogal wat om hem gebeurd. Het lag allemaal een tijd stil. Nou, is dat iets wat je voor jezelf ziet dan?
1: Dat is eigenlijk iets wat onmogelijk lijkt.
0: Ja, en je hebt meer dingen gedaan, hè?
1: Ja, dat zou ik wel willen. Ja, dat zou ik wel echt willen.
0: Maar dan ga je dat toch regelen?
1: Ja, dan moet je met goede liedjes komen, zeg maar. Dus dan moet je echt...
0: Dus de naam Jeroen Russen en Robert Vredeveld is dan nog niet genoeg? En contact opnemen en zeggen, Marco, zullen we samenwerken?
1: Ik heb hem nog nooit gesproken, de beste man, dus denk het niet.
0: Oké.
1: Nee, maar dat is, zeg maar, dat zou ik ook op die manier niet willen. Je muziek moet voor je spreken, niet je successen van weleer. Nee, gewoon... Nee. Ja, met nieuwe songs komen. Maar dat is niet iets wat nu speelt. Maar ja, dat is wel de hoogste... Zeg maar, ja, dat was vroeger al dat ik denk, ja, dat is niet mogelijk. En misschien nog steeds niet, maar misschien ook wel. Geen idee.
0: Misschien luistert hij naar Radio Noord. Via Buzen, Erwin de Vries, Birdie. Heb je ook meegewerkt in Grun. Ja. Zijn er hier dan inderdaad nog wensen?
1: Ja, nou ja, ik noemde het net al even. Eigenlijk één. En dat is eentje die... niet echt bekend is. Ja, misschien wel een beetje, maar niet echt zoals een Wia of Erwin de Vries.
0: Wie? Zeg het nou.
1: Anton Smit. Anton Smit. Ja, hij heeft een lied en dat is De Weg. Het heeft ook nog geen 1000 plays op Spotify. Dus nog geen 1000 keer afgespeeld. En dat is... ik hoorde dat een keer op de radio bij Erik Bats, die dat ging voordragen, zeg maar... ter promotie voor de Grunnige Duizend.
0: Oh ja.
1: En ik vind dat zo'n geweldig lied.
0: En die moet Ede Staal verslaan ook op nummer 1 van de Grunnige Duizend, begrijp ik.
1: Nou ja, ik weet niet of je dat mag zeggen, maar...
0: Stemadvies. Ja, is de stemadvies zeg maar, van het jaar.
1: Die gaat bij mij absoluut staat hij op 1.
0: Maar oké, okay, Marco Borsato snap ik. Die ga je dan niet bellen. Maar jij kan toch gewoon Anton Smit bellen?
1: Ja.
0: Waarom doe je dat niet?
1: Nou, ik heb hem wel een keer een berichtje gestuurd dat ik dat de nummer zo mooi vond.
0: Ja.
1: Ja, en het moet ook een beetje ontstaan. Ik ben ook niet zo dat ik mensen een bericht ga sturen van...
0: Okay,
1: laten we nu wat gaan doen of zo, maar...
0: Wij hebben het alvast maar even geregeld.
1: Ja.
2: Oh. Jeroen.
1: Oh.
2: Wat een enorme eer en genoegen om dit van die te horen. Ik kan er maar nooit dingen op zeggen. Mijn deur staat altijd open. Mijn telefoonnummer is bekend bij Nieuwimo. Ik zal zeggen, bel of heb me even. En dan spreek ik me wel even maar af. Met vriendelijke groeten, Anton Smit.
0: Nou, geregeld, Jeroen.
1: Oh, wauw.
0: Dat je ons daar weer voor nodig hebt, is toch ook wat.
1: Oh, dus, dat is wel mooi. Dankjewel, Anton. Mooi, man.
0: Volgend jaar de nieuwe nummer 1, 2027. Grunnige Doezend, Anton Smit met Jeroen Ruschen. Dat hebben we bij deze dan weer.
1: Zou dat liedje van hem wel samen willen zingen of zo? Dat vind ik
0: nee,
1: wel helemaal...
0: je moet iets nieuws maken.
1: Ik vind dat zo goed.
0: Maak nou iets nieuws.
1: De weg, Anton Smit. Fantastisch. Ja.
0: Stemmen dus, zeg jij. Hey, ik heb jou nu zo 2 uur horen praten en 1 ding valt me wel op. Je bent een soort chameleon op allerlei manieren. Ook qua muziekstijlen bijvoorbeeld. En dan loop je met die lompe chomp van waaraan ze weer in een feesttent. En dan zit je weer in het westen met de grote sterren. Maar waar voel je je nou het meest thuis?
1: Ja, gewoon knol en gewoon de provincie eigenlijk. Daar komt een beetje op neer. Gewoon waar de mensen een beetje plat kunnen praten. En, gewoon mooi zeggen, zeg maar. Dat vind ik gewoon... ja, daar voel ik me thuis, absoluut.
0: We zeggen ook mooi tegen jou. Ik wil jou bedanken voor je komst. Misschien wel de nieuwe nummer 1 van de Grunnige Doezend dit jaar. Door jou, Anton Smit en De Weg is het laatste nummer.
1: Fantastisch.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
9: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
10: Goeiedag, Partycentrum de Schaafsberg, met Anja.
11: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
10: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaafsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaafsberg.nl.
12: Moi, ik ben Wia Buzen. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
13: Vergaderen en ontspannen? De Schaafsberg.nl.
14: Radio Noord. Twijdeuntjes voor Icent.
15: Met René Walhout.
16: Mooi, Robert de Keizer van Stad hier.

0: is een Gert van Zulf. Speciaal de ronde voor de hond van Wilma op 4 oktober. Dit stond wie hier ook stil bij alle hondenlevens. Dag en dag. En dat dankzij Robert de Keizer en zijn mandu, oftewel stad.
1: Twee deuntjes voor een cent.
2: Twee deuntjes voor een cent.
3: Twee deuntjes voor een cent.
0: Goeiedag en slim zie je dat je de rammel weer bij bent. En dat door dat geweldige jubileumfeest op Knol. Afgelopen woensdag in Geert Thijs. 24 jaar, twee deuntjes. Maar vooral de mooiste muziek in ons eigen tol. Misschien waren jullie erbij, maar misschien ook nooit. Geeft niks. Want Rolf Schreuder die haast een cassetterecordertje aanstaan. Dus hoorden we daarmee door nog een paar mooie stukjes muziek van. Uit die oomt door in Geert Thijs op Knol. En omdat hij er wel bij was, is Roelof van der Velde. Is ja, een favoriet van deze show van Zulf. Hij had een nieuw liedje mocht samen met Anita Meijs. En Anita, die kennen we nog, want die speelde samen met hom in de band Van Dorgen. En nou hebben ze Mr. Biden een duet opgenomen. En ze presenteert hem hier dan met Zulf. En na 11 uur, dan is Roelof van der Velde onze man in de nog altijd slim populaire rubriek Lot Me Heuren. En het liep ondertussen wel oogsttiet in de wereld van de gunnige muziek. Als riepen appels van ze van de boom, de ene noor de andere topnummer. Zoals deze. Van Steenvanger, weer een juweeltje, door de roemte.

0: gijs doe met mij. Noor de kermis touw, noor de kermis touw, gijs doe met mij. Noor de kermis touw.
1: Ik weet nog.

0: wat. Nou geist met mij naar de kermis touw, naar de kermis touw. Nou geist met mij naar de kermis touw.
1: Ach ja,

Maarten Zuidhof, zo heet de zanger. Tenminste, zo staat dat in ons archief. En ik kom door mijn aandachten wel dat is. Als je op zien om Zuid, dan kom je bij de verzetsclub De Blauwe Schuitoet. Daar zit je dus in de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, als je het wel weet wel dat is, laat het in even weten. De zangeres is wel bekend, dat is Grete de Vink. En dat was een hele beroemde grunnige sopraan. Noord de kermistouw, dat is wat aans fieten en bierzoep. Tenminste, dat denk ik dan. Dat doen ze in elk geval niet meer de hoezen. Tenminste, als Jolen Vos leuk mang. Dit is klaar.

0: steeds.
1: Twee deuntjes voor Oin Sands.

van bier zoeken en fieten door de dominee te houden. Het knapmol hier in twee deuntjes. En Bert Hadders, die was de woensdag ook bier door in Geert Thijs. Samen met pianist Bas Mulder. En het is verbozingwekkend. Houdt Bert, een man die toch al jaren metgaat in de grunnige muziek, zich blieft ontwikkelen. Respect voor Bert Hadders. Daarmee de nieuwe single van Roelof van der Velde. Een duet is het ditmol. Samen met Anita Meijs. Die is tegenwoordig vooral bekend als fotograaf. Maar ze zat ook met Roelof in de band Van Dogen. Grunstolige muziek uit het verleden, zeg maar. En nou hebben ze dus een duet opgenomen en die horen we hier straks voor het eerst. En over duetten gesproken, dit is de roem van Martin Blok en Harma Boer. Als het in de zomer snijdt.

0: van de Veenhoes-sessies. In de nacht de troubadours, Grun's Finest en met Jan Henk de Groot. En die huren we hier daarmee nog een keer. Hij is drok met het theaterprogramma dat hij begin van Kjursom met Reinoud Douma gaat brengen. Ze hebben het eerste nummer opgenomen en die huren we hier daarmee in twee deuntjes voor Oinsend. 24 jaar twee deuntjes voor Oinsend. Het was een fantastisch festival door in Geert Thijs afgelopen woensdag. Alleen maar grunnige topartiesten. Echt, absoluut. Alleen maar talenten. En als absolute hoogtepunt het optreden van Liana Abel. 87 jaar is inmiddels en leverde door een indrukwekkende prestatie. Luister maar even met.
1: Ik heb voor dit landje heb ik toch wel eventjes een studie gemaakt van grunnige scheldwoorden. Want daar was ik nooit zo gauw in toes. Nou, dat bindt een hoop als je het woordenboek erbij neemt. Dan wil je nooit weten. Wie kent haalgoud schelden?

en dat ik de boer. Ik hoop dat ze toen naar nou de kermis geist. De kermis geist, nou de kermis geist. Ik wacht hoor vanzelf nooit op die het land.

Misgaster Hendrik. Flikvloer Hendrik. Misgaster Hendrik de boer. Maar net al ik loop op grootmarkt in stad. Grootmarkt in stad, op grootmarkt in stad. Wel doch toen dat door een bandje zat. Precies, verdomd, ja, de Hendrik de boer. Hij zei, best een moordwief, ik vluik om de kop stief. En zei, loop me er langs, want hoe stijst me in weeg.

0: al zien kwam kosten gewoon. Om een moordklaap verkopen, dat is nooit te hopen. Dus moet ik moet trouwen met Hendrik de Boer. Die flikt vloer Hendrik, die flikte dat toch moord. En moette mie mevrouw de Boer.
1: Twee deuntjes voor Rijs en het.

Het Dream Team, Wolma en Dolsma, als ik erover nadenk. Sowieso een van de mooiste Grunniger duetten. Daarmee een spiksplinter naaien duet. Roelof van der Velde en Anita Meijs. Ze konden allemaal hier daarmee zoveel maan. Noordisse van Anton Smits, Oepekel en Tiet.

0: Twee deuntjes voor 1 cent.
1: Mooi Lu, Roelof van der Velde hier.
2: Met Anita Meijs.
1: Mooi, we hebben in de studio zitten en we hebben een nijlaatje opgenomen. Anita, die ken ik al sinds mensenheugen eerst. Die is
2: al zo lang.
1: Zo lang bij mij in de muziekschool leven geweest. Ze heeft me vervangen ooit bij Claire, ja, toen was ik 22 of zo. En toen ben we los, ben we bij Van Dogen terecht gekomen.
2: Ja, dat was in 2011 of zo.
1: Ja, ja, en nou, daar hebben we leuke dingen mee doen. Nou, toen ben ik weer verder gewoon alleen. Maar ik heb altijd contact gehad met Anita en...
2: En met Erik ook, natuurlijk.
1: En met Erik, en de bassist. Altijd de bassist. En nou hebben we de kap weer bij me gestoken en...
2: En mijn heel mooi landje opnam voor jullie allemaal.
1: Dat is waar, met die alliance. Dus de Noor. Heb er veel plezier mee.
2: Zo is dat. En een mooie zondag.
1: Mooi.

De altijd sympathieke Roelof van der Velde met weer een prima nummer. Als jongen die zong met Anita Meijs en het heet met Die Alloin. Nog 11 uur in hun uur, Roelof hier nog een keer. Dan is hij onze gast in de populaire rubriek Lot Me Heuden. En ik zei het al eerder, de naaie grunniger hits de valen in deze tijd van Als Riepen Appels van de Boom. Alex Lutjeboer en B. Smaal, die hem ook weer een schiere naaie overlevert. Direct grunnig schools op Noord, Maalvel. Dit ben Alex en B.

meester raak je van Harry Niehoff van 12 Jaar Leden. Met schitterende gitaarspeel van hemzelf. En met een mooie regel. Wie groben joen graf met een zilveren schop. Oftewel zwaarde wolken. Nou, uit Valtemont, Gunnar Koops met het schitterende Tot de Tiet. Dat is toen maar schoon.

0: Het ging er hier woensdag met dit optreden van Waanaas en Geert Thijs. Hier een nooltje van ze, rapper De Pep. En die vlucht als je het nog de zin hebt. Want wie ben Sikkom alweer touw aan het tweede uur van Tweede Deuntjes. Met door een nijnummer van Jan Henk de Groot. Dat is een vuurproefje op zijn theatertour. Dat hij vanaf begin van het jaar mokt. Samen met pianist Reinoud Douma. En ook Roelof van der Velde is er dan mee bij. Hij heeft vrij kuur in onze rubriek Lot Me Heuren. Dat en nog veel meer Noornijs en reclame hier in Twee Deuntjes voor Ons Zijnd.
1: Expeditie.
2: Vanaf morgen is het de Expeditie Gun Jubileumweek.
3: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
2: En dat is niet alles.
3: Zo!
2: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
1: Echt leuk.
2: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
1: Ik kan er weinig aan toevoegen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65... Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
16: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
20: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
21: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
22: Radio Noord.
23: Twee deuntjes voor Rijsend.
24: Met René Walhout.
25: Waar je Groningen hoort.
26: Hoi.
25: Radio

Tekst van Ede Staal, een productie van Sim Noordhof. Johan Rasper, die zingt het. Alle drie al uw tiet kan natuurlijk. En dit nummer staat op zijn ploort. Samir is aanzin. Ik zeg gewoon heel simpel mooi. En mooi, dat zingen we hier ook. Tot eens tiet staat er nog een praanschieren muziek op u te wachten. Waaronder een naaie Jan Henk de Groot. En dat bedaal ik dubbel. Een naai nummer van hem, maar ook een naaie stijl van Jan Henk. Vonk Jordi gaat hij de theaters langs met het naaie nummers, maar ook met bespaakte nummers van hemzelf. Allemaal voor piano en zang. Waarin Reinoud Douma achter de piano zit. En afgelopen woensdag in Geert Thijs laat Jan Henk trouwens al huren dat hij zelf ook org nu voor overweg kan met zo'n piano. Maar straks dus het eerste naaie pianoverske van Jan Henk de Groot. Maar eerst deze van Sprutter, alias Sander Koning. Déjà vu.

0: De sympathieke Sodomer cartoonist en muzikant Remco Kapinga. Hier natuurlijk bekend als Remco K. met zijn laatste single Noost die Stone. Vorig jaar legde hij de kapperscheer derby deel. Kapperpot uit Schilwol. Janink de Groot mokte een schitterend monumentje voor deze bijzondere grunniger. Nou in pianoversie en Janink die kondigt hem zelf in aan.
1: Janink de Groot hier. Een paar jaar terug heb ik vers gemaakt over kapperpot uit Schilwol. Een man die zijn hele leven knipt heeft en pas vorig jaar, daar binnen 90, door met stopt is. Ja, ik vond dat zo schier en ik dacht van, ik wil hem toch nog eens een keer gouden opnemen. En ditmaal met de fantastische Reinoud Dauma op de vleugel. Luister maar eens en dit is Kapperpot. MUZIEK

Wel, ik lag nog op die neus. Nog half in de dommel. Ik had de bek wide open en de ogen nog zo gauw als dicht. En de wekkerradio, die draaide niks als rommel. Latjes over cavia's en latjes over extra kilo's aan overgewicht. Dus ik draaide me eens om. Nog even minuutjes lopen. Het zou een dunne latje kwam een grote hit, maar ik was er nog maar Jordan kwiet.

moet ik nou? Ik wil weten wat ik hoorde. Er zat nog een grote bloten zo ook in de olie heb ik gestrooid. Dus ik stapte in de auto. Dat is wat er dan gebeurde. Ik denk misschien dat zij het weet, net zo naar de kennet, ja, sowieso te tol. Ik voorstond ver achter de balie. Hij had er heel veel verstand van. Hij had een bril op de neus en hij had zijn buiten oortjes in. Dus ik vraag eens noem je Hilton. Ik wacht geen nommer, nog geen titel. Ik kent alleen maar neuriden, ik word gaan aan geworden. Ik word

0: jullie dat bedoelen?
1: Nou, die Fanny wist van niks. Wat een zinloze actie. Mogelukkig was mijn oma Jan die dag net 80 jaar. En de hele familie kwam door een touw met de taxi. Misschien is de Rijn en ik en Helm, dan de binnen ze allemaal bij me koor. En ze zaten in kring, met de hapjes op tovel. Ik denk die gewoon worden, dit liep niet het allerbeste moment. Dus ik ging voor ze staan, en ik opende mijn snovel. En ik zei lustig goud, steek de vinger op een zaai.

0: sick idee. Nee, nummer van de altijd productieve René Beverwijk en Frank Zappa, die vrouw het zich al af. Dus humor belong in music. En René Beverwijk doet er al jaren antwoord op. Die, zo heet dit nieuwe nummer van hem. Ik ga nog een mol terug naar Geert Thijs, afgelopen woensdag. Het jubileumfeest van jong favoriete Streektol muziekprogramma. Een man die door ook een topshow neerzette was Arnold Veeman. Je had er bij moeten wezen, maar gelukkig haar Ralf Schreuder zijn recordetje aanstaan. Luister maar even naar Arnold Veeman.
1: Mijn grunnige staats.

En Martini verrassend ogenblik van de roemte. Een vlammende, lellende, leemtige vis. Van of is smaakt het liek wel een dreun. Min grunne.

gehad. Morijn moe heist op let. Voor mijn grunniger stad. Ja, dat kreeg zo. Dat kreeg zo. Zolang je zo lang voor de zo wils. Geest zo wees toch.

hangen op kerk of nog ja, hier ligt geen meer te weg, nog die. Maar daar stoel voor moet zijn, op werk, over brug, over het woord en op weg naar het geluid. Hij is een slang, de kroek, de wordt gelukt. We blijven bij de hunne en regen, de nemen om meer, want hij nooit steek. Dat is geen tia hoor. Mijn opa die werkte bij de plantsoenendienst en die zei altijd tegen mij: Anos, als je echt geeft grunnersproken wil, ze moest dat een beetje binnensmonds houden. Nou, dat doe ik dus niet. Mijn grunniger stad, met nuwere stroten, vol licht lach je dat, is mijn grunniger. Ah, dat bedoel ik. Mijn grunniger.

0: Schreuder en nu jullie.
1: Dankjewel. Twee deuntjes door 1 cent.

van Sienploot, Jager, die eerder dit jaar uitkwam. Daniel Lohuis en toen alles altijd goed was. Daarmee is de draaitovel hier voor Roelof van der Velde. In het eerste uur hoorde je zijn nice single. Maar voor dodelijk draait Roelof hier een nummer van een andere artiest. Een nummer waar hij slim over te spreken is. Maar eerst nog twee andere deuntjes. Deze is de rooi van Eddie Koekoek. Staat op de ploot die uitgegeven is door de stichting Nij. Het heet Schieren Marie.

0: Mooi, ja. We gingen weer een mooi potje dive song met Eddie Koekoek en dan ook Hendrikje Ruiter. En die leesde deze zong hier Alle Rozen.
1: Laat me hun die muziek, laat me hun die muziek, laat het hun.
0: Vandaag met Roelof van der Velde.
2: Laat me hun die muziek. En ik ben aan het zuigen gewoon. En wat mij al dicht het haar ligt, is natuurlijk de Vrijse tol. Want ik mag in de Grunne geweest. Ik ben van Vrijse ouders geboren in Finsterwolde. Lang geleden woe gebeurd. Maar de tol ben ik steeds machtig. En ik kom er ook groot. Ik heb de familie. En het is ook prachtig om te horen dat er ook hele mooie teksten in het Vrijs geschreven worden. En even zo mooi ook zongen worden. Prachtig sferische nummer van Maite. Nimmen zonder dij.

Irene Wilkens in duet met Edwin Jongendijk, begeleid door sitcom Kult van Zulf. En het nummer heet Zondagskind. In doorvuurde de rechte keus van Roelof van der Velde, Maite, met het nummer Nimmen. En Maite is komende donderdag trouwens live te zijn in Stad. Ze doet mee aan de popronde en door met Stadse andere week donderdag in Simplon aan Bodderdijp in Stad. En dat is nog vergeefs ook trouwens. Volgens mij ben wie nou wel touw aan wat peper in de kont. Dit is Esther en Glinnenhaken.

Riek Schuring was dat met zijn eerste single, Wat een geluk. En van Grunegom weer naar de andere kant van het land, naar Zeeland. Daar maakt zijn broeder Dieleman alweer joren de mooiste muziek in zijn eigen taal, het Zeeuws. Dit is het nummer Grammel.

0: Twee deuntjes voor 1 cent.
1: Nee, we gaan het doen. Het gaat gebeuren. En dan gaan we gezellig van links en naar rechts. En dan... Hey, hey, hey! Ja, dit is gezelligheid. Doen ze de boom ook mee? Ik kan het niet zijn.

0: Twee duimpjes, gefeliciteerd.
1: Op de valreep naar Hoijmol Noor, afgelopen woensdag opent in Stadskanaal. TikTok Tammo en Mokkel Oet Muzzel. En dan zit het tweede uur er ook als ik om weer op. Twee duntjes voor ons zend van deze zondag is Horst Doan. Andere week ben Rolf Schreuder en ik er weer. En we hopen dat je er ook weer bij bent, Den. Hier op Noord, daarmee je weekend is goud. Veel plezier door bij. En we honden vandoor goed met een instrumentale van Das Audio Combo Oet Stads. Ooit heette ze Das Aldi Combo, maar toen kregen ze een boze brand. Rijfoed Duitsland van de winkel met dezelfde naam. En toen moesten ze een andere naam bedenken. Dat werd dus Das Audio Combo. En dit is van hun plaat Dirt on the Ground, de titeltrack. Nog een

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant!
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. En inmiddels is het zondagmiddag. Het is 12 uur geweest en Noordnieuws krijg je van Frits Emmelkamp.
12: Goedemiddag. Het Groningse schip de Bergfjord is afgelopen nacht betrokken geraakt bij een aanvaring voor de kust van Noorwegen. Hoorde het er net ook al in het NOS Journaal. Bij de aanvaring waren in totaal 3 schepen betrokken. 2 vrachtschepen en een olietanker. De Noorse reddingsdienst is vannacht met een helikopter uitgerukt, maar de bemanning hoefde niet geëvacueerd te worden. De Bergfjord is eigendom van Royal Wagenborg en heeft als thuishaven Delfzijl. De rederij was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Kruithof won tussen 1969 en 1980 4 keer de Oldambtrit. Ook wist hij de alternatieve Elfstedentocht 10 keer te winnen. Zijn grote wens was om de echte Elfstedentocht op zijn naam te schrijven, maar dat lukte hem nooit. Zijn hoogste notering was in 1985, toen hij 12e werd. In totaal reed hij de Friese tocht 3 keer. Jan Roelof Kruithof is 89 jaar geworden. De stadsloop Appingedam is gewonnen door de Eritreër Jobil Zeret Welder Refuael. Hij legde de 10 kilometer af in 27 minuten en 56 seconden. Bij de vrouwen was de Keniaanse Klare Kemtai Nedawi de snelste. Zij finishte in 30 minuten en 46 seconden. De stadsloop Appingedam zou eigenlijk eind juni al plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege het warme weer. En spits Thijs Dallinga uit Hellum heeft een zware blessure opgelopen aan zijn knie, meldt een Duitse club FC Köln, waar hij onder contract staat. De 26-jarige heeft een kruisbandblessure en komt mogelijk de rest van het seizoen niet meer in actie. Dallinga werd dit seizoen door de club uit de Bundesliga gehuurd van Bologna. In een oefenduel met Victoria Köln ging het mis voor de voetballer. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
13: Ja, wel echt sneu voor Dallinga. Ik heb dat inderdaad gelezen. Maar dat is wel iemand die zouden we zomaar eens voor het Nederlands elftal kunnen gebruiken, hoor.
12: Ja, nou, hij heeft een jaartje om bij te komen, of een seizoentje om bij te komen.
13: Ja, dat wordt veel Netflix, denk ik. Dankjewel.
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
16: Ga nu naar Koken en Wonen.
17: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
16: Ga nu naar Koken en Wonen.
17: In het stadshart van Appingedam.
18: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
19: Radio Noord.
20: Je weekend is goud.
21: Met Angelo Wensing.

0: Tijdje niet gehoord, hartstikke lekker hoor. Cher, Love and Understanding, goedemiddag. 10 minuutjes over 12. Het is de eerste zondag van oktober. Ja hoor, voor velen ook het gevoel dat ze de zomer echt wel achter ons hebben laten liggen. De dekentjes mogen weer op de bank, de dagen worden korter. En hoe staat dat vandaag? Nou, dat kunnen we maar aan één iemand vragen en dat is Harma.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, het is gewoon fantastisch.
0: Het is gewoon fantastisch.
1: Het is net ook dat we nog een beetje nozemen, hè? Ja, ik hou ervan.
0: Ja, vandaag is het nog wel echt heel lekker. Maar ik heb wel een klein beetje vooruit gespiekt. Omdat ik heb al een paar nieuwe truien gekocht.
1: Ja, en ik heb, misschien verstandig.
0: Ja, ik heb heel veel zin om ze ook aan te doen. Alleen... Ja,
1: precies.
0: Dat komt deze week wel goed volgens mij. Vertel.
1: Ja, klopt. We hebben nou de eerstkomende dag, dan profiteren we nog van hoge druk. Maar vanaf donderdag dan hebben we echt een weersomslag met flink wat wind, regen, buien in een keldering van temperatuur. En dan zitten we eindelijk op het niveau waar dat beheurend ze zijn. Maar laten we wel weten, het is op dit moment 16 graden in Roodschaal. Zonnig weer. Er komt dus sowieso nog wat bied. Dus dan zitten we alweer hoger als wat de norm is. 16 graden is normaal. En dit is iets van het jongen. En 3,5 uur de zon op dit moment. 50 kilometer zicht. Mooie hel. Heldere lucht, 12 mm, waren wat buitjes vannacht in een zwakke zuidwestelijke wind. 17,5 grote zeeboer en de barometer stand 28 millibar. Dat betekent hoge druk. Die blijft de komende dagen ook. Maar dinsdag is ook wel een lege drukgebiedje boven Frankrijk tot ontwikkeling komen. Dat strekt zich uit richting onze omgeving. En dat zullen we dan later in de week eigenlijk verstaken door dat lege drukgebied ten noorden van ons. Eigenlijk zeg ik van nou kom er maar gezellig bij en dan gaan we de barrel eens even opschudden. En dat gebeurt ook zeker. Vanmiddag in ieder geval nooit. Lekker. De zon, een beetje bewolking, de wind zwakt tot matig uit westelijke richting, springt 18 tot 20 graden. Verdere provincie en dus gewoon weer een warme dag. Vanavond en vannacht vrij helder, temperatuur 8 tot 13 graden als minimum. Met kans op nevel en mist, maar nu verdwijnt dat weer, komt de zon tevoorschijn. En de wind matig tot vrij krachtig uit west tot zuidwest, brengt 19 tot 21 graden. Dinsdag bewolking zon en al kans op een enkele verdwolde bui, zal allemaal niet zo vreselijk veel weten. 19 tot 21 graden, woensdag overdag droog. De zon is erbij, de komst storen gaan meer bewolken, gemiddeld 20 graden. In de open nacht gaat het regen. Donderdag en vrijdag wisselvallig met regen, buien, een stevige wind. En de temperatuur die zakt terug richting 15 of 16 graden.
0: Ja, en als we iets verder in de week kijken, ik noem maar eventjes het volgend weekend, want dan begint natuurlijk de herfstvakantie.
1: Ja, nou, die begint ook in de dood een haafstachtige sfeer. Ik ken daar niks anders van maken. Het zucht er in de dood. Ja, nou ja, gewoon echt uit zoals het in oktober heurt. Maar ja, misschien was het misschien beter geweest als het aan zon was. Maar ja, dat weer, dat kunnen we niet regelen. We nemen het zoals het is.
0: Maar moeten we dan bijvoorbeeld op zoek gaan naar de kaplaarzen of vooral de trui?
1: Ik denk misschien beide wel.
0: Oh,
1: ja,
0: beide.
1: Als het allemaal begint te regen. Ja. En het gras staat op heel veel plekken nog hoog. Dat je bijvoorbeeld als je echt de natuur in wil. Ja, dan zal ik toch maar de stevels aandoen. En regenjas met paraplu, soms.
0: Ja. Ik hoor
1: maar
0: het al.
1: Maar mooiste allemaal gewoon regenkleding. Want het waait ook nog eens een keer behoorlijk.
0: Ja hoor, dus hartstikke herfst. Hartstikke herfst, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, Harma, dankjewel. Gaan we eerst nog vandaag genieten. Want vandaag is het prachtig, toch?
1: Ja, geweldig, zeker.
0: Geweldig, dankjewel.
1: Joi.
0: Hoi, hoi. En dit zijn de Pet Shop Boys, want ja, het is dierendag, hè. Goedemiddag, dit is Radio Noord.

rustig die zondagmiddag beginnen met Sam Smith. Op Radio Noord, goedemiddag hoor. Lekker hoor, dit voelt goed. Het is zondagmiddag. Radio aan en gelukkig ben jij er ook bij. We gaan er nog een heerlijk weekend van maken. Dus we gaan nog helemaal nergens afscheid van nemen. Behalve dan dat de zondag een beetje langzaam weg gaat tikken. Misschien kom je net terug van voetbal. Heb je vanmorgen al gespeeld? Zit je lekker met een bak koffie op de bank? Of ben je onderweg naar de familie? Of kijk je inmiddels al een kwartier naar die ene klus voor je uit? En denk je, ja, ik had eigenlijk mezelf wel beloofd dit te gaan doen dit weekend. Maar de overtuiging die ontbreekt nog. Dus ik ga nog even helemaal niks doen. Nou, de klok die tikt. Dus ja, of je nou heel snel aan de slag gaat. Of je gaat gewoon even lekker relaxen. En je gaat het er gewoon eventjes van nemen. Om maar even zo te zeggen. Nou, dan moet je dat gewoon lekker gaan doen. Hoe dan ook, Radio Noord is er bij je. En het is zondagmiddag. Waarbij we zo meteen natuurlijk even stil gaan staan. Bij een van de mooiste dagen van het jaar. En dat is natuurlijk Dierendag. Ja! Een van mijn favodagen hoor. Mijn naam is Angelo en dit is de zondagmiddag op Noord met fijne muziek. Hopelijk ook voor jou. Laat vooral van je horen via een appje 050-3188-288. En dit is Shakartak op Noord.

0: Dit is Noord.
1: Radio Noord.
2: Ik heb vannacht 2 uurtjes slaap gehad. En dat was niet veel, maar ik zit vol met energie. Dus ik wil vandaag even lekker bewegen of zoiets.

0: Radio Noord, Three Little Birds hier op Noord. Ja, iemand die natuurlijk prachtige, mooie metaforen eruit kan gooien. Nou, en Petra is er ook bij, die meldt zich in de app van Noord.
1: Sunday, take it slow and give your soul a chance to catch up with your body. Heerlijk rustig aan vandaag, daar is de zondag voor. Lekker aan het kokorellen en vanmiddag nog even op pad. Pompoen plukken in Oostwold, een terrasje pakken met mijn lief. Hartstikke fijn zo'n dag. Groetjes, Petra Rijnswijn uit Zuidbroek.
0: Nou Petra, dankjewel voor je berichtje. En de appbox staat dan ook open. Ja. Het is vandaag ook de dag dat het allemaal mag voor je beestje, voor je huisdier. Want het is Dierendag. Dat betekent eigenlijk dat we met z'n allen doen alsof we 364 dagen niet zo heel veel aandacht besteden aan onze huisdieren. Maar ja, zullen we toch even gaan toegeven dat je huisdier waarschijnlijk het meest verwende beest is op de hele wereld. Hè? Ja, want je hond die heeft waarschijnlijk een betere plek op de bank dan jij. De kat die bepaalt sowieso hoe laat je wakker wordt. Ik noem maar eventjes, je praat alleen maar tegen je huisdier met een stem waarvan je hoopt dat niemand die ziet. Daar ben ik zelf mee geconfronteerd laatst door mijn vriend. Dus ja, het is vandaag een dag dat je even toch nog een tandje erbij zet. Even een extra lange wandeling maakt, iets lekkers, een nieuw speeltje of in mijn geval... Want ik heb een hond en die heet Mika. En ik heb hem een nieuw mandje gegeven gisteren. En ik dacht, nou, dat komt dan helemaal mooi in het weekend voor. En daar zit hij al lekker in te kroelen. Dus kortom, ik wil eigenlijk eventjes weten, wat ga jij eraan doen? Hoe wordt jouw huisdier vandaag eigenlijk verwend? Laat het even weten via de app 050-3188-288. Vind ik alleen maar gezellig. Of misschien nog leuker, ja... Stuur even een fotootje van je huisdier. Vind ik alleen maar gezellig en klets lekker mee in de app van Radio Noord. Dan gaan we eens even kijken wat voor mooie huisdieren we hier kunnen vinden in de regio. En my friend is dit van Direct.

0: Goedemiddag Radio Noord, waarin we lekker in het teken staan natuurlijk van Dierendag. Het zijn onze grootste vriendjes en ik zie dat ook behoorlijk in de app. Ik zie namelijk dat Jeffrey erbij is, Henk stuurt een foto van. Het is natuurlijk elke dag Dierendag. Ook zie ik Carina voorbij komen. Goedemiddag Carina.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij stuurt een foto van jouw kat en die heet Spunky. Zeg ik het zo goed?
1: Dat klopt.
0: Ja? Ja. Wat voor kat is het?
1: Het is een Persische kat.
0: Ja, ik zie ook een foto. Hij is echt prachtig. Het is echt zo'n kleine leeuw is het, hè?
1: Ja.
0: Ja, en jij zegt ook, het is elke dag dierendag. Ja, kan je eventjes vertellen voor mensen die dus geen huisdieren hebben, wat dat wel niet betekent, hè?
1: Hij is gewoon mijn rots in de branding.
0: Ja, echt je maatje, hè?
1: Ja.
0: En ik bel je eigenlijk ook, omdat ik zie hier in de appbox ook altijd de profielfoto van mensen. En jouw profielfoto heeft helemaal niks met een kat te maken. Dat zijn twee hele gezellige geiten. Of tenminste, ze liggen lekker in de zon. Wie zie ik daar?
1: Dat is Blackie en Brownie.
0: Oké, dat zijn twee geiten. En die heb jij in de tuin? Of van wie zijn ze?
1: Nee, die lopen bij, de een die loopt nog bij mijn ouders en de andere die is helaas overleden.
0: Oké, en de een die nog lekker huppelt, hoe oud is die dan?
1: En 11 jaar.
0: Zo, hoe oud kan een geit worden? Weet je dat?
1: Nou, dat ligt eraan wat voor ras het is. Dit is een kruising tussen een dwerggeit en een Nubische.
0: Oké.
1: Dus dat even afwachten.
0: Oké, maar ik kan nog lang mee, zeg maar.
1: Nou, ik hoop het wel.
0: Ja, en zijn geiten eigenlijk, ik ken niet zo goed, ik ben niet zo'n geitengek, zeg maar. Ik weet er niet heel veel van, maar zijn geiten ook beesten die je herkent, bijvoorbeeld, als je daar naartoe komt?
1: Ja, heel erg.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, wat gezellig.
1: Ja,
0: wat gezellig. Die zijn dus bij jouw ouders. En ja, vandaag dus Dierendag. Wat heb je nog je eigen kat eventjes gegeven vandaag?
1: Nou, hij krijgt elke dag krijgt hij allemaal lekkers. Dus hij krijgt elke ochtend krijgt hij een snackbal. En daar stop ik dan zijn lekkerste snoepjes in. En dan gaat hij voetbalt hier door de huiskamer heen. Achter zijn bal aan.
0: Ah, lekker. Ja, dan is de energie er ook weer uit. En waarschijnlijk zoekt hij daarna het zonnetje op en gaat hij daarin liggen, of niet?
1: Ja, hij heeft een troon. Hier in de huiskamer. Ik heb een poef en die is allemaal alleen voor hem.
0: Een troon.
1: Ja, een troon.
0: Leuk, ik krijg nu ook...
1: Ja? Koning Spunky noem ik hem.
0: Ah, wat leuk. Ik krijg nu ook een foto van iemand anders. Die zegt ook Boris op zijn nieuwe troon. Dus ja, mensen herkennen het wel. Nou, heerlijke Carina. Kan ik nog even wat leuks voor je draaien?
1: Ja, graag iets van Dolly Parton. Wat maakt niet uit, maar als het maar van Dolly is.
0: Wat maakt niet uit? Ja, dan beland je natuurlijk snel bij Jolene of Islands in the Stream. Maar ik dacht ook, eentje die ook gewoon lekker vrolijk is. En ik hoop dat jij hem dan kent, is Straight Talk.
1: Nou, dat zegt me zo niks, maar ik vind alles goed. Misschien als ik hem hoor. Ik heb niet zoiets met titels.
0: Oh, oké. Nou, het is Dolly Parton. Dus dan komt het goed, oké?
1: Ja hoor.
0: Dankjewel.
1: Fijne uitzending, hè?
0: Hoi.
1: En doei doei.

Het is Straight Talk, Dolly Parton hier op Radio Noord. Speciaal voor Katrina. Die had namelijk een mooie foto gestuurd van haar lieve kat. Het is de dierendag. De appbox staat de hele dag open. Dat vind ik alleen maar leuk om al die verhalen te lezen. Al die fotootjes te zien van die gezellige, leuke beestjes. Dus doe dat vooral via 050-3188-288. Is ook gedaan door Jeffy, want ik zie een prachtige foto van een kat. En die zegt: goedemiddag, Angelo. Sinds 7 juli is Minoes bij ons gekomen. Daarvoor hadden we altijd katten. Die hebben een mooie leeftijd bereikt. Toen eentje van 15 en eentje van 17. Minoes, die we nu hebben, is 2,5 jaar. Het is een lieve schat en we zijn er ontzettend blij mee. Nou, hartstikke cute. Verhaaltjes zijn ook zeker welkom. 050-3188-288. Dit is Radio Noord met nu

0: door Expeditie.
1: Vanaf morgen is het de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
0: Ik kan er weinig aan toevoegen.
3: Radio Noord.

0: op Radio Noord. Met dat liedje dus. Waarin we zo meteen vooral muzikaal bij de beesten blijven. Zo meteen namelijk Shakira, Zoo en ook Bette Midler komt eraan met Beast of Burden. En we moeten het eventjes hierover hebben.
1: Ja, ik vond het nog gezellig. Ik dacht, we gaan hier zitten. Ik koop een bordje en ik ga het uitdelen.
0: Ja, mooi gebaar. En wat er gebeurde hoor je zo.
2: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
4: Dat komt wel een dikke knal.
5: Heb ik toch niet eens een onweer of zo, maar...
6: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
3: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je vanavond op TV Noord.
7: De Rono wenst u een goedenavond.
8: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
3: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
17: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
21: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
22: Hey hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
23: Radio Noord. Je weekend is goud.
24: Met Angelo Wensing.
0: En wat een klein gebaar wel niet teweeg kan brengen, wat het is hoor je zo. Eerst duiken we de dierentuin in met Shakira na Bette Midler.

0: Shakira en Zoo. En het weekendgevoel is wakker worden zonder haast en vooral nergens op tijd hoeven zijn. Ja, of op zoek gaan naar het weekendgevoel van de Groningers. Bijvoorbeeld naar verhalen die mensen bezighouden. Ja, dat gebeurt natuurlijk altijd hier op Noord tijdens Expeditie Grun. En ja, soms dan is er gewoon geen reden om iets te doen. En als je het gisteravond hebt gezien, dan bleek ook wel waarom.
1: Een roosje erbij.
2: Een roosje, kom erbij staan, joh.
1: Leuk.
2: Oh, ik ben verrassing, ja.
1: Ja, leuk, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Van waar de roos?
1: Ja, vond ik nog gezellig. Ik dacht, we gaan hier zitten. Ik koop een bosje en ik ga het uitdelen. Ja, zo simpel kan het zijn.
2: Jij deelt er niet alleen rozen uit hier.
1: Ja. Ja, jullie zijn de derde.
2: Gewoon.
1: Ja, jullie zijn met z'n tweeën. Dat waren twee rozen. Staartje van de zomer, hè?
2: En dan denk je van, het staartje van de zomer inderdaad.
1: Ja.
2: Nou, ik vind het wel een grappig idee. En dan denk ik, van waar?
1: Zomaar.
2: Zomaar.
1: Oh, zomaar. Oh, ja, zomaar. Ik fietste langs de markt en toen zag ik een kraam. Ik dacht, nou, ik koop even rozen.
0: Ik vind dit zo leuk dat iemand dit doet. En die gast is volgens mij pakweg 25 jaar oud. En die doet dat gewoon. Dus ik vind dat prachtig. Dus hartstikke leuk. Wil je de beelden zien? Check dan vooral even rtvnoord.nl. En vanavond rond de klok van 6 natuurlijk weer een spiksplinternieuwe aflevering op TV Noord. Nu meezingen met Jackson 5.

0: Dit is Noord.
1: Radio Noord.
2: Oh nee, echt. Ik wil gewoon alleen maar even die koffie lekker. En niet ook nog met een knuffel erbij of zo, weet je. En toen dacht ik van, oh ja, nee, dat is een... Waar ik al een beetje over twijfelde, voelde ik gewoon even helemaal in mijn lijf. En eigenlijk vanaf dat moment een beetje van slag.

Het is Erwin de Vries en Doe hier op Radio Noord. En kijk, dat is toch fijn, hè? Het is zondagmiddag, radio aan. En we hebben gelukkig nog een paar mooie weekenduren voor de boeg. Nou, misschien zit je met een bak koffie op de bank, ben je onderweg. Wandel je een rondje met de hond of sta je alvast iets moois voor vanavond te koken. Het kan allemaal. En alles op je gemak, hè? Want het is zondag. Morgen gaan we weer rennen, vliegen, lijstjes afwerken. Maar nu nog eventjes niet, hoor. Zet je radio wat harder, want wil jij kans maken op het RTV Noord prijzenpakket? Vertel ik je zo meteen. Wat je moet doen is Boys Town Gang, nu op Noord. Hey,

Het is Alex Warren op Radio Noord met Passenger. Liedje wat over een relatie gaat waarin hij eigenlijk het gevoel heeft dat hij niet meer aan het stuur zit. Hij wil vooruit, maar ja, hij voelt zich vooral als passagier een beetje stuurloos. Hij wil een andere richting op, een mooie metafoor. Dus een liefdesliedje over controle verliezen zonder dat hij letterlijk hoeft uit te leggen waarom. Nou, Phil Collins die zingt er weer over een liedje die eigenlijk goed leek te gaan, maar onderweg toch stuk liep, hè? Verdier je. Dit is Radio Noord.

0: En straks vertel ik je hoe je kans maakt op een prijs. En dat zo lekker op de zondag. Eerst even kijken wat het weer gaat doen. Nou, voor oktober hebben we eigenlijk vandaag weinig te klagen. De zon die doet lekker mee. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Ja, prima weer om even lekker naar buiten te gaan. Er staat zo'n zwakke tot matige westenwind. Vanavond blijft het lang helder, maar vanavond koelt het dan ook wel weer af. Later in de nacht. Het wordt zo'n 8 tot 13 graden. En dan kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. Ja, morgen dan opnieuw best wel lekker. De mist die maakt plaats voor de zon. Het wordt zo'n 19 tot 21 graden. En het wordt zelfs nog ietsjes warmer. Dus nou ja, de wind trekt wel aan. Later deze week dan wel weer kans op behoorlijk wat herfstachtig weer. En dan is het dus wat frissere temperaturen die gaan richting de 14 à 15 graden. Ja, en dan straks een nieuwe ronde van De Vraag is het Antwoord. Van mij ontvang je al het antwoord. Maar de vraag die erbij hoort, dat is eigenlijk mijn vraag dan weer aan jou. Want dat mag je meteen laten weten via de app 050-3188-288. Doe je dat? Ja, dan maak jij kans op dat prachtige RTV Noord prijzenpakket.
1: Radio Noord. 10-jaar expeditie.
2: Vanaf morgen is het de Expeditie Gun Jubileumweek.
3: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
2: En dat is niet alles.
3: Zo!
2: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
1: Echt leuk.
2: Expeditie Gun. 10-jaar bij RTV Noord.
1: Ik kan er weinig aan toevoegen.
4: Radio Noord.

0: Het is Shania Twain. Goedemiddag, zondagmiddag. We gaan eventjes je brein binnenste buiten keren.
1: De vraag is het antwoord.
0: Want normaal, in elke normale quiz krijg je natuurlijk eerst een vraag. En dan moet jij ervoor zorgen dat je het antwoord weet. Dan kan je een prijs gaan winnen. En ik wil het eigenlijk precies even andersom gaan doen. Het antwoord krijg je van mij zometeen cadeau. Alleen is de vraag, ja, wat hoort daarbij? De vraag ontbreekt namelijk. En jij kan laten weten...

via de app of via de telefoonlijn 050-3188-288. Welke vraag dat zou moeten zijn. Is dat correct? Is dat de juiste vraag die ik vandaag zoek op deze heerlijke zondag 4 oktober? Dan kan jij er zomaar eens voor zorgen dat je dat prachtige RTV Noord prijzenpakket wint. Heb je een beetje het nieuws gevolgd? Weet je wat er in de regio speelt? Of valt opeens het kwartje bij jou? Dan meld je dus aan de telefoon 050-3188-288. Krijg van mij het antwoord waarmee je het moet doen. En het antwoord luidt... Veenkoloniën. Welke vraag hoort daarbij? Bel of app de studio naar 050-3188-288. Als jij denkt te weten op welke vraag mijn antwoord aansluit. En mijn antwoord is dus... Veenkoloniën. Heb je enig idee? Laat van je horen. Dit zijn Frank Boeijengroep en Linda. Zoals je daar...

0: Het is Shepard Dayang op Radio Noord. En ik zeg goedemiddag tegen.
1: Goedemiddag met Sini.
0: Sini uit Stadskanaal, goedemiddag.
2: De vraag
3: is het antwoord.
0: Ja, hoe is jouw zondagmiddag eigenlijk?
1: Nou, zonnig.
0: Ja, lekker. Hou je een beetje van het Nederlandse klimaat eigenlijk? Van de seizoenen die we hebben?
1: Ja, hoor. Eigenlijk van elke seizoen die heeft iets moois. Straks weer met de mooie boom uit de bomen die verkleuren.
0: Dus eigenlijk zit jij al helemaal klaar voor de herfst?
1: Nou ja, dat is ook weer leuk.
0: Ja.
1: En we hebben een mooie zomer gehad, dus de herfst mag wel komen.
0: Ja, je bent er helemaal klaar voor. Dekentjes liggen klaar op de bank. Je vindt het wel goed.
1: Nee hoor, ik
0: leer
1: niet op de bank.
0: Oh. Hey, Sini, je bent ook lekker aan het luisteren naar Radio Noord. En mijn antwoord was net veenkoloniën. En daar ben ik nog een vraag voor nodig.
1: Ja, en de vraag is, wie krijgt er een docuserie bij Omroep Max?
0: Nou, gaan we even kijken of dat goed is hoor. Even in de computer gooien, even kijken.
1: Ja!
0: Hartstikke goed. Ja, ga je kijken?
1: Ja, zeker. Dat proberen we wel in elk geval. We luisteren altijd heel veel Radio Noord.
0: Ja.
1: En tv kijken op Noord, ja, eigenlijk niet. Maar zondagochtends van Leven in Muziek.
0: Oh, is ook leuk. Ik zal hem zeker ook vaker op tv Noord zetten. Maar ik bedoel eigenlijk meer de Veenkolonie. Die krijgen een eigen programma bij Omroep Max. Land van Veen en Vaart. Dat gaat binnenkort eens op tv komen. Dat zal dan op de NPO te zien zijn. Dus het is natuurlijk leuk als wij in de regio ook eventjes met ze meekijken.
1: We proberen er om het te kijken.
0: Nou, helemaal goed.
1: Gaan we doen.
0: Sini, ik zal je een heerlijke zondag nog verder wensen. Dus jij wint een paraplu en een zadeldekje. En dan is de vraag natuurlijk, wat ga je ermee doen?
1: Een zadeldekje, dan moet ik ook nog paardrijles nemen.
0: Ja, het kan ook op je fiets.
1: Oh, is voor de fiets? Ja, oké.

0: Friday op Radio Noord, waar ik nog een vraagje binnenkrijg over die docu van de Veenkoloniën die er dus aangekondigd is door de Omroep Max, dat ze die gaan maken in samenwerking met de gemeente in de regio hier zo. Het is over 2 jaar op de buis. Omroep Max is van plan om Land van Veen en Vaart in de loop van 2028 uit te zenden. Nou, weet je dat ook weer. Zometeen, na de klok van 2, dan ga je deze horen. London Beat komt eraan.
1: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
3: Welkom aan jullie dikke knal.
4: Heb ik toch niet zo'n onweer of zo, maar...
5: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
2: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je vanavond op TV Noord.
6: De Rono wenst u een goedenavond.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Goedemorgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
2: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuis hoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
17: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
18: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
19: Hoi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
18: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Familiefeest of tuinparty? deschaapsberg.nl.
22: Radio Noord.
23: Je weekend is goud.
24: Met Angelo Wensing.
0: En een heerlijke zondagmiddag gewenst. Een paar minuutjes over twee is het met lekkere muziek. Sam Jeuk komt eraan. Robert Craze staat voor je klaar. En ook London Beats.

Een van de kleurrijkste bands uit Nederland. Het is Samieu en Morning. En het is zondag 4 oktober, dus mocht je nou denken, wat gaan we eigenlijk doen vandaag? Of wat heb ik gedaan vandaag? Nou ja, er staat nog van alles te gebeuren. Allereerst, het is natuurlijk gewoon dierendag, hè? Dus vandaag mag de hond net wat langer wandelen. De kat mag toch nog eventjes stiekem een extra snoepje. En dit is de dag waarbij je toch even iets terug doet voor dat beestje dat iedere dag dol enthousiast wordt als jij thuis komt. Nou, ik heb zelf een hond. En ik heb gisteren even een nieuw mandje voor hem gekocht, omdat ik dacht, ja, dat vind ik ook even wat leuks. En dan heeft hij even wat nieuws. Maar eigenlijk is het natuurlijk vanwege mijn interieur. Ja, het moet wel matchen met de bank natuurlijk. Ja, dat is dus wat je vandaag zou kunnen doen. En voor de sportliefhebbers, ja, er is ook voetbal natuurlijk. Hè, want Nederlands elftal speelt vanavond tegen Servië in de Conference League. En ik ben eigenlijk vooral blij als we volgende week gewoon weer competitievoetbal hebben. Want ik vind dat Nederlands elftal op dit moment, ja, boeit me eigenlijk nu op dit moment niet heel erg veel. Ik vind het gewoon leuk als FC Groningen zo meteen weer gaat spelen. Ook vandaag WK Judo, dus dat start vandaag. Kortom, prima excuus om vanmiddag even lang uit op de bank te ploffen. Iets lekkers te kijken en vooral eventjes te relaxen voordat zometeen al het stress van je werk weer gaat beginnen. Zometeen op Radio Noord ga je de nieuwe Gronings Goud horen. Een mooi gelegenheidsduo en die zou je kunnen kennen van dit nummer.

wie het zijn hoor je zometeen. En ook een London Beat staat voor je klaar. Maar eerste dame die deze week nog op de catwalk stond. Samen met Chantal Jansen. Het is Céline Dion en I'm Alive.

0: Goud hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: Ja, we hadden zoiets van, dit moet een vervolg hebben, weet je wel. Het was zo leuk om te doen en het sloeg aan. Dus we hadden zoiets van, nee, laten we het niet bij. Dus we maken gewoon een nieuw leuk liedje.
1: Een initiatief een half jaar geleden. En hij zegt, ik heb iets in gedachten. Het is wel de moeite waard om mee verder te gaan, om nog eens een keer iets samen te doen.
2: Nou, en dit zijn dus afgelopen vrijdag bij Studio Gun op Noord. En deze week dus extra vaak te horen als Gronings goud. Heerlijk hoor. Zometeen Terry Swims na Tino.

0: Het is Tina Turner, Typical Mail, hier op Radio Noord. En ik zeg goedemiddag tegen B. De Winter. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Angelo.
0: Hey, ik zie een foto wat jij stuurt naar de app van Noord. En daar staat bij twee milieuvriendelijke grasmaaiers. Kan je heel even vertellen, want mensen zien het natuurlijk niet thuis, wat jij mij stuurt?
1: Ja, zeker. Dat zijn hele kleine schaapjes. Die heten croissants. En die komen vanaf een Frans eiland. Die ligt midden in de oceaan.
0: Ja.
1: Daar is het zomer hartstikke koud. En zomer hartstikke warm.
0: Ja.
1: Ja, die zijn via mensen op schepen deze kant aangekomen.
0: Ja.
1: Het zijn zuivere rasschaapjes. Dus, en ze zijn maar 45 tot 47 centimeter hoog.
0: Nou, dat zijn beste. En ik zie ook een foto dat je die prachtige horens ziet. Want hoe oud zijn deze beestjes?
1: Nou, die ene is 2 en die andere is 3 jaar. En die andere foto, daar staan ook twee kleintjes op. En die zijn van maart dit jaar.
0: Ja, en ze zijn niet van jou, heb ik begrepen.
1: Nee hoor, nee. Zij van een kennis. En die kennis heeft zelf 9 oortjes. Daar kunnen er allemaal uiteraard niet continu bij lopen. Want dan wordt er feest in de tent.
0: Ja, dan wordt kerst, dan komt kerst heel vroeg, zeg maar. Ja,
1: hey. Ja precies.
0: Ja, maar jij verzorgt ze dus, denk ik, zo nu en dan. Hoe vaak doe je dat?
1: Nou ja, ze lopen de hele dag bij mij in de wei. Nou, ik ga er s'morgens even in en krijg ze een paar brokjes. Ik ga er straks weer heen en oud brood, kribbel, een stukje krijgen zij. En ik, nou, we hebben even appels hier zo. Ik in de buurman, heeltjes vrij groot hier zo.
0: Ja, ja.
1: Dan gaan we appels in stukjes snijden. Dan krijgen ze ook allemaal. Dus ze worden goed verzorgd, Angelo.
0: Ja, nou wat gezellig. Ze zien er ook prachtig uit. Hoe oud worden ze eigenlijk? Weet je dat?
1: Ja, ze kunnen wel 14, 15 jaar worden.
0: Oh ja,
1: dat is geen probleem.
0: Oh, toch nog. Oké. Ja, het is vandaag dierendag natuurlijk. Heb je nog wat speciaals voor ze vandaag in petto?
1: Nou, toevallig wel.
0: Oh,
1: van,
0: ja.
1: Nou, een beetje vreemd vooral. Mijn buurman heeft konijnen. En die heeft speciale konijnen voor me. Die vreet een paar kleine stukjes uit. En de schaapjes zijn ook de resten van het konijnenvoer. Zijn ze stapelgek op, maar dan moeten ze niet elke dag hebben. Of elke dag hebben. Persen vandaag en volgende week weer. Dus vandaag, dierendag, een paar extra brokjes van de konijnen.
0: Ah, nou, hartstikke lekker. Oké, nou, ik zal ze zeggen. Doe ze even de groetjes, want hoe heten ze?
1: Charles en Frits.
0: Charles en Frits. Nou, klinkt gezellig. Geef ze een extra ai en dan een heerlijke zondag verder mee.
1: Ja, dankjewel. Jij ook, hè.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Ja, het is dierendag, hè. Dus zet ze nog even extra in het zonnetje. De DB ook. En dit is Teddy. Teddy Swims.

0: Golden Earring, When the Lady Smiles. Op Radio Noord natuurlijk, zondagmiddag. En wordt het nog een mooie zondag? Nou, eens even kijken. Ook voor oktober hebben we vandaag eigenlijk niks te klagen hoor. Want de zon die doet lekker mee. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden vandaag bij een zwakke tot matige westenwind. En vanavond blijft het lang helder. Maar vannacht dan koelt het wel weer flink af. Dan kan het zo'n 8 graden worden tot zo'n 10 graden. Ja, het kan lokaal ook behoorlijk wat mist ontstaan. Morgen dan, ja, opnieuw best wel lekker. De mist die maakt plaats voor de zon. Het wordt zo'n 19 tot 21 graden. En later wordt het misschien nog wel wat warmer. Dus die jas die kan morgen uitblijven. Maar oh, later deze week wordt het toch echt wel fris. En ook wel herfstachtig. Dus de herfst komt eraan. Als je van seizoenen houdt, dan is het deze week helemaal jouw week. En let even op, hè, want vanaf morgen...
1: Senior Expeditie.
2: Vanaf morgen is het de Expeditie Gun Jubileumweek.
3: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
2: En dat is niet alles.
3: Zo!
2: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
1: Echt leuk.
2: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
1: Ik kan er weinig aan toevoegen.
2: Noord. Radio Noord.

Wat vindt hij nog meer beautiful? Wat is de overeenkomst tussen Max Verstappen en Robbie Williams? Nou, ja, beide ademen ze Formule 1. De een die won vandaag nog, Verstappen werd eerste in Maleisië. En de ander mag volgend jaar op 1 juli de Britse Grand Prix gaan openen. Nou, dat zal dan wel Robbie Williams zelf zijn, hè? Nu al iets voor in de agenda. En dit is de Miami Sound Machine, Bad Boy op Radio North.

0: De Miami Sound Machine zorgt ervoor dat het 10 voor 3 is. A bad boy. En hier bij mij aangeschoven is niemand minder dan Erik. Een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, zometeen geen Dimitris dus in je weekend is goud. Tot 6 uur begeleid jij ze eigenlijk met de uitgang van het weekend.
1: Ja, lekker is dat, hè. Oh man, ik fietste net door de stad om hier te komen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja,
1: het is zo lekker weer. Ik zag mensen allemaal leuke dingen doen. Terrasjes zaten vol. Beetje winkelen. Liepen ook veel mensen met de dieren, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Dat ook nog, ja.
1: Ik denk, zoals jij eerder ook al zei, toch een extra ommetje misschien. Het is ook lekker weer. Waarom zou je het ook niet doen?
0: Ja, het voelt ook een beetje als de laatste zomerse dag of zo.
1: Ja, ja, daar wil ik het ook nog wel over gaan hebben. Want is het ik kan er straks op terugkomen. Maar we hebben gisteren de kerstboom al neergezet. Is dat erg?
0: Niet waar.
1: Ja, er zijn meerdere kampen
0: niet
1: van.
0: Niet waar. Heb jij de kerstboom opgezet?
1: Ja, dat hebben we wel gedaan, ja.
0: Gooi ik de zomer er nog even in. Veel plezier.
1: Ja,

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: We hebben toch niet eens een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je vanavond op TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 3 uur.
14: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n €3000. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
15: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
16: Kom ook naar het stoffenspectakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspectakel.nl.
2: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
18: Radio Noord. Je weekend is goud.
19: Met Erik Hogeboom.
20: Een hele goede middag. Het is zondagmiddag. We gaan je weekend goud uit met

Ja, was niet moeilijk, hè. Het was gewoon Dua Lipa, Nivea Buse. Be the One hier op Radio Noord. Ja, een hele goede middag op deze zomerse zondag. Want zo mag je het toch eigenlijk wel noemen. Ik zei het net al, ik fietste door de stad hier naartoe. En het was echt heerlijk. Allemaal mensen op terrasjes. Ik zag mensen tuinieren, lekker fietsen en lopen. Hondjes werden uitgelaten natuurlijk voor deze dierendag. Er stond een dikke rij weer bij de IJsco-zaak. En ik fietste met een klein jasje aan. Maar ik heb ook de nodige blote benen gezien. Toch nog even een paar zonnestralen erop. En toch, ja, ik zei het net eigenlijk al, hè. Ik weet niet of ik ervoor durf uit te komen. Ik heb het al een beetje gedaan. Ik heb gisteren wel de kerstboom in de kamer gezet. Noem het maar stom. Maar wij houden er thuis wel van. Het is oktober en dan denk ik, ja, het wordt alweer bijna de feestdagen, ondanks de temperatuur. We zijn er vroeg bij, dat klopt ook. Maar ja, dat had ook wel een praktische reden. Want we waren de kamer opnieuw aan het inrichten. En toen was er een gat in de kamer. Toen dachten we, ja, er kan straks mooi die kerstboom komen te staan. Ja, of we doen het nu alvast. Ja, nou ja, hij staat er. Hij is nog niet helemaal opgetuigd. Het is gewoon nog een groene boom. Dus wat dat betreft komen we er misschien nog een beetje mee weg. Tegelijkertijd, ik plaats het op Instagram. En op de social media. Want ik zeg, ja, we hebben het toch al staan. En toen kwamen er heel duidelijk verschillende reacties naar voren. De een zei, nou, dat is toch helemaal belachelijk. De pepernoten zijn al zo vroeg en nu de kerstboom ook nog. Het is nog hartstikke warm. En de ander zei, nou, ik zou het misschien eigenlijk ook wel leuk vinden. Misschien mag ik het niet. Of doe ik het dan toch maar niet. Maar stiekem. Ja. Waar ben jij er eentje van? Laat het weten. 0503188288. Denk jij, kan eigenlijk wel? Of is het toch echt nog te vroeg, meneer Hogeboom? Nou, ik hoor het wel graag van je. Straks PhD op Radio Noord. Nu eerst hier. Op deze, ja, toch zo.

PhD, I won't let you down hier op Radio Noord. Ja, ik zei het net al over die kerstboom. Er komen wel een paar reacties binnen. Is het nou eigenlijk te vroeg? Ik weet het zelf, het antwoord natuurlijk ook wel een beetje. Hè? Maar Herman die stelt voor dat ik mijn achternaam om moet vormen van Hogeboom naar Kerstboom. Heer Kerstboom wordt het dan. Hij zegt, ik vind het echt te vroeg hoor. Maar onze buren hebben gisteravond dit wel in hun tuin gezet. En dan stuurt hij een foto mee van inderdaad al een verlicht kerstboompje met lampjes en al erin. Dus ja, het komt wel vaker voor. En Henk die stuurde een appje en die zegt, ja, de kerstboom van vorig jaar die staat hier in de tuin. Maar, zegt hij er ook bij, we hebben hem wel groen gespoten. Ik weet niet of hij nou zo slecht onderhouden was, Henk. Dat het zeg maar helemaal bruin was geworden. En dat je dacht, het kan wel een kleurtje gebruiken. Laten we hem weer groen maken. Of dat het gewoon allemaal nog met van dat witte spul erin zat. Dat dat weer groen gespoten moet worden. Laat het me even weten. Dan voel ik, voel ik me misschien ook iets minder alleen in het feit dat die kerstboom er al staat. Groningse muziek nu hier op Radio Noord. Dit zijn Bethadders en De Swinders.

Third World hier op Radio Noord. Ja, op onze website houden we natuurlijk ook alles in de gaten rondom het nieuws in Groningen. En in ons 112-blog lees je ook wat er allemaal gebeurt op de straat in Groningen. En ja, daar komt nog wel eens een keer een aanrijding in voor. Zo is vanmiddag op het Overwinningsplein in Groningen een fietser aangereden door een auto. Volgens 112-fotografen gaat het mogelijk om een kind. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Normaal zijn daar de verkeerslichten gewoon in gebruik, maar op zondag zijn die uitgeschakeld. Het is natuurlijk niet helemaal zeker wat dat er precies mee te maken heeft. En een kopstaartbotsing op de Rijksweg is dat. Drie auto's zijn op elkaar gebotst eerder vanmiddag. Hulpdiensten zijn daar aanwezig. En alle drie de auto's hebben flinke schade opgelopen. We hopen dat alles goed afloopt daar. Laten we naar Almelo gaan, naar Ilse de Lange. Dat is weer helemaal terug deze plaat, hè? Dit is so incredible.

0: door Expeditie.
1: Vanaf morgen is het de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.
4: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Ja, lekker hoor. De Pasadena's met Tribute Ride On. En ik weet niet of je het door hebt gehad, maar we hebben een absolute feestweek achter de rug. Want eind september zijn de meeste verjaardagen van het hele jaar. Het toppunt zit altijd op 30 september. Dat was afgelopen woensdag. Alleen al in onze provincie bliezen ruim 1500 inwoners tegelijk de kaarsjes uit. In de stad alleen waren het er 600. Hey, mijn vriendin was er eentje van. Allemaal tegelijkertijd jarig op 30 september. Het kan ook niet anders zijn dan dat deze zondagmiddag er dus nog verjaardagen worden gevierd. Daarom deze hele toepasselijke plaat van Kool & The Gang.

0: Nelly Furtado op deze mooie zondagmiddag.
1: Radio Noord presenteert...
2: een klassieker uit de grunnige duizend.
0: Ja, dan draaien we natuurlijk op de zondagmiddag ook altijd een klassieker uit de grunnige duizend. Een van die platen waarvan je denkt, ja, dat is inderdaad een klassieker. Maakt niet uit of het nou Gronings, Nederlands, Engels, Frans of Duits is. Toch gaan we deze keer naar Engels, want we gaan naar 1982... Dan verschijnt namelijk Toto nummer 4, het album van Toto. En daar staat een nummer op wat het bijna niet gehaald zou hebben. Dat gaat over Afrika. Dat had het bijna niet gehaald. Ze hadden toch nog op het laatst besloten om die plaat erop te zetten. Met dank ook aan een medewerker van het platenlabel. Ja, moest er toch nog wat bij op. Die zei van, is dit misschien dan nog wat? Jullie hebben dat toch al opgenomen. Ja, laat het er maar opzetten. Ja, de rest is history. Hè? De basis van die iconische ritmes die je daarin hoort... die komt weg bij drummer Jeff Porcaro. Hij moet terugdenken aan een Afrikaanse paviljoen... dat hij in zijn jeugd had gezien. Daar komt dan de inspiratie van zo'n plaat vandaan. Dus het is natuurlijk ook onmiskenbaar. In 22 weken dat Afrika in Nederland de hitlijsten heeft bezet... zou je misschien denken dat het de nummer 1... positie wel heeft beklommen, niks is minder waar. Want het is niet verder gekomen dan nummer 4 maar. Maar ja, goed. Hoe staat het dan met de grunnige duizend? Nou, de afgelopen editie op 343 en daarvoor op 259. Dus ja, er zijn heel wat platen in de grunnige duizend die hoger staan dan deze. Desalniettemin, mooi woord altijd, is dit een hele fijne plaat. 1982 dus... Toto, Afrika, hier op Radio Noord.

Shaboozie op Radio Noord. Met echt zo'n plaat waarvan je denkt, die hoort in het weekend thuis. En gewoon een beetje tipsy worden aan de bar. En wat dat betreft kun je dat op zondagmiddag misschien ook wel doen. Ik weet niet of het heel verstandig is, maar doe wat je zin in hebt. Jan Smit, die is er ook bij. Die zingt hier gewoon Als de Nacht Verdwijnt. Met deze zon klopt.

Altijd gezellig met Jan Smeert op de zondagmiddag als de nacht verdwijnt. Ja, het wordt al bijna weer 4 uur. Betekent dat we straks natuurlijk het nieuws hebben om 4 uur. Kijken wat er in de rest van de wereld is gebeurd. Maar niet voordat we nog hebben geluisterd naar Jackie Graham. En die kan als beste zelf die plaat

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: Dat weet toch niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je vanavond op TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. 2 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de 4e dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wat veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
18: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. Oh ja, en Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
2: Ga nu naar koken en wonen.
19: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
2: Ga nu naar koken en wonen.
19: In het stadshart van Appingedam.
20: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
23: Radio Noord.
24: Je weekend is goud.
25: Met Erik Hogeboom.
26: Hele goedemiddag, straks nemen we een kijkje in Garnwert. Maar eerst de Human League, dit is Don't You Want Me hier op Noord.

0: Marshmallow en Kane Brown hier op Radio Noord. Het café op de dijk. Het rijdt diep ervoor en de molen ernaast. Café Hamming hoort volgens velen echt bij het gezicht van Garnwerd. Schilders legden het vast en generaties bezoekers schoven eraan. Gisteren vierde het dorp het 150-jarig bestaan van, ja, dat pand dus, hè, van Café Hamming. 20 kunstenaars hebben werk aangeleverd voor een tentoonstelling met als onderwerp Hamming en zijn geschiedenis. Verslaggever Jetse Koper was erbij in Garnwerd en sprak met uitbater Wieger Werk.
1: Een hele bijzondere mijlpaal.
2: Ja, zeker. 150 jaar is natuurlijk helemaal een topper. Het is gewoon een uniek proces en een uniek project.
1: Een feest, een tentoonstelling ook erbij. Wat is er te zien in die tentoonstelling?
2: 20 kunstenaars hebben hun werk ingeleverd. En het gaat vooral om de uitstraling van Hamming. 150 jaar. Kijk, Hamming is heel veel geschilderd. Maar dit is wel echt uniek. De ploegschilders herkennen hier hun oorsprong. He, dus vroeger schilderden ze dit mooie natuurgebied en gingen ze 's avonds in het café zitten en lieten ze hun doeken drogen in hun bovenzaal. Helemaal top.
1: De ideale combinatie zo.
2: Ja, ja. Het is eigenlijk de combinatie, is het ook eigenlijk, van café en restaurant. Ter Hamming is Hamming en Hamming moet je ook laten zoals Hamming altijd is geweest. Gewoon een mooi instituut op het Hoge Land, aan het Rijdiep, met prachtig mooie natuur en een echt wierde. Een restaurant op een wierde, wilde het dan niet.
0: Ja, wil je er meer van zien? Check dan even onze site of app. En ik ben ook wel heel benieuwd, heb jij misschien herinneringen aan dat pand, aan Hamming? Veel feestjes zijn er natuurlijk geweest, bruiloften zeker ook. Laat het me weten. 050-3188-288. Deze muziek zal er misschien ook wel afgespeeld zijn. Dit zijn de Doobie Brothers. Listen to the music.

0: Ja, Michael Jackson was dat. Bad. En het lijkt er vandaag nog niet echt op. Maar buiten gaat het echt wel natter en koeler worden. De bladeren gaan straks van de bomen afvallen. Her en der is dat natuurlijk al gaande. Paddenstoelen verschijnen in het bos of in je grasveld. Tijdens de herfstmaand oktober is er van alles te bekijken en beleven in de natuur. En wij zetten dat ook elke maand op een rij in de natuuragenda. Dan blikken we vooruit op de maand en zeggen we, hey, dit zijn leuke dingen om in de gaten te houden. Dat vind je bij ons op de app en de site. Ga dan even naar het stukje waar altijd natuur en cultuur staat. Daar kun je op klikken. En dan ga je naar beneden en dan zie je de tekst erop uit in de natuur. Dit is er in oktober te doen. In Groningen zitten allerlei leuke dingen bij, zoals een vogelexcursie in het Lauwersmeergebied. Dat was gisteren ook al, maar op zondag 18 oktober is er van 10 tot 12 nog weer eentje. Kun je je verzamelen bij het activiteitencentrum Lauwersnest in Lauwersoog. Dit is een vogelexcursie in de Breebaardpolder op zaterdag 10 oktober. Schelpenexcursie bij de Eemshaven, woensdag 14 oktober. In Ezingen kun je mee met een paddenstoelenwandeling. En ook de Nacht van de Nacht komt nog voorbij. Er zijn er heel veel activiteiten. Dat is zaterdag 24 oktober. En veel activiteiten duren van 8 uur 's avonds tot aan middernacht. En wil je dat allemaal bij elkaar zien? Ga dan even naar onze site en app en check dat bericht erop uit in de natuur. Dit is er te doen in oktober. En vind je het nou fijn? Schrijf je dan ook in voor de nieuwsbrief Goud je weekend in. Dat kan ook op onze site en app. Dan krijg je namelijk elke vrijdag automatisch mailtjes met wat er het weekend te doen is. Of wat er dan in de rest van de maand nog te doen is in de natuur. Zomaar even een klein tipje. De nieuwsbrief Goud je weekend in.
1: Weekend is goud.

De Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Reilly hier op Radio Noord. Op deze prachtige zondag gaan we ook even kijken naar het weer. Ja, als we naar buiten kijken, dan zien we dat het zonnetje fantastisch mooi schijnt. Vanavond en vannacht is het ook vrij helder. Wel een temperatuurdaling natuurlijk tussen de 8 en 13 graden. Er is wat kans op nevel en mist, dus let er een beetje op als je de weg op gaat. De week begint ook mooi met zon. Het wordt morgen 19 tot 21 graden met een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwesten. Dinsdag is er bewolking, maar ook zon en kans op een enkele bui. Weer wordt het zo'n 19 tot 21 graden en woensdag komt de zon er weer bij. Het wordt dan gemiddeld 20 graden, dus tot en met zondag zitten we best goed, hè, met die temperaturen rond de 20. De tweede helft van de week wordt wel wat minder. Iets kouder, namelijk rond de 15 of 16 graden en meer kans op regen. Wil je meer weten? Check dan natuurlijk even rtvnoord.nl/weer. En morgen is Harma er natuurlijk ook weer. Dat komt helemaal goed. Maar geniet nu nog gewoon even lekker van het goede weer, van die zonneschijn. Bruno Mars, On My Soul. Goeie muziek dan, om lekkere in die zon bij te zitten. Misschien wel een cocktailtje erbij of zo. Niks meer.

Prachtig, de klanken van Extreme More Than Words. Ja, het is vandaag natuurlijk dus 4 oktober. En natuurlijk kun je ook gewoon jarig zijn. Maar het is vandaag ook Dierendag. En ik heb mijn eigen kat Pip al wat extra brokjes gegeven. Wat extra lekkers in het bakje gedaan. Viel me wel op trouwens dat vandaag alles...

Lionel Richie stond nog natuurlijk in het Stadspark. Dancing on the Ceiling. We gaan naar 1997. Een wereldwijd bekend nummer. Mbop van de gebroeders Hanson. Isaac Taylor en Zack, die kennen we natuurlijk nog wel. En ik vind het altijd leuk als je op online een beetje alternatieve versies kunt vinden. En dan blijkt dat ze toch ook best nog wel goed kunnen spelen. Want op YouTube kwam deze naar voren op 2016. En als je dat zo hoort, denk je, dat is niet verkeerd. You know what?

gewoon akoestisch, hè. Dik 30 waren ze toen al in 2016. Dat betekent dat ze anno 2026 weer 10 jaar ouder zijn geworden. 40, 43 en 45 zijn ze inmiddels. Isaac, Taylor en Zack. En dit is het origineel. In 1997 Brings Back Memories. Wie had gedacht dat ze anno 2026 nog steeds aan het optreden zijn. En dat doen ze nog steeds hoor, want als ik naar hun agenda kijk, dan treden ze het nog gewoon 9 oktober op, 23 oktober op. Ze zijn nog steeds superactief.

0: door Expeditie.
1: Vanaf morgen is het de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.

Lekker bombastisch, Olivia Newton-John samen met Ilo Xanadu. En dan denk je terug aan Olivia Newton-John. Denk je, goh, die is toch recent pas overleden. Maar dat is alweer 2022. Time flies, wat dat betreft. Ja, het is alweer 2026. Nou ja, zondagmiddag hou jij wel van een quizje. Daar heb ik nog een leuke tip voor je. Kun je lekker doen zo in de stoel met een bakje koffie. Of als je misschien nu nog aan het werk bent in de tuin of wat dan ook. En je gaat straks een borreltje doen. Pak dan even onze site of app erbij. Daar vind je namelijk een leuke quiz over gemeentehuizen. In onze provincie hebben we nogal wat gemeentehuizen. Natuurlijk worden die nog steeds gebruikt. We hebben 10 gemeentes. Maar sommigen doen al jarenlang geen dienst meer als een gemeentehuis. En hebben inmiddels een andere functie. We hebben ze allemaal in de trechter gegooid in die quiz op onze website en app. En aan jou de taak om die gemeentehuizen aan een gemeente te koppelen. En dat kan dan een oude of een moderne bestaande gemeente zijn. Dus misschien ook wel eentje, een gemeente die niet meer bestaat. Er zijn natuurlijk heel wat dorpen die vroegere jaren een zelfstandige gemeente waren. En daar hoorde natuurlijk dan ook een gemeentehuis bij. Maar kun jij die dan dus nog herkennen? Doe de quiz op onze site en app en kijk hoeveel van de 10 je er goed hebt. Ik heb hem net thuis ook even gedaan. Ik had er 7 van de 10 goed, viel me niks niet tegen. Wel iemand naast me die ook af en toe een hint gaf. Dat geef ik dan wel eerlijk toe. Maar oké, 7 van de 10. Ik ben benieuwd of jij het beter kunt. Laat het even weten. 053-188-288. Die quiz dus over oude gemeentehuizen. Dat is wel leuk, hè? Nu Adele op Radio Noord, straks ook nog de baby's. Maar dit is Water Under the Bridge.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: Heb ik toch niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je vanavond op TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
13: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
2: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
17: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
18: Radio Noord. Je weekend is goud.
19: Met Erik Hogeboom.
20: Straks mag je nog even blijven met Douwe, Bob en Mo. Maar eerst, aha, take on me. Fijn dat je erbij bent hier op Noord.

Bob en Mo, nog even blijven moet je zeker doen, hoor. Want dan kun je een quizje spelen. Ik had het net al over een quiz op onze site en app over gemeentehuizen. Maar je kunt hier ook een quizvraag spelen op Radio Noord. En die gaat over het nieuws van de afgelopen dagen. Heb je een beetje opgelet bij het Groningse nieuws, dan kan dit zomaar een makkie voor je zijn. En anders kun je hem natuurlijk ook opzoeken. Zo simpel is het dan ook wel weer. Ik ben namelijk op zoek naar een bijzonder Nederlands kampioenschap dat dit weekend in Groningen plaats heeft gevonden. Kun jij me vertellen welk Nederlands kampioenschap ik zoek? Je vindt het antwoord op onze site en app. Maar het bijzondere, moet ik wel even zeggen, misschien zijn er wel meer NK's gehouden namelijk. Het bijzondere aan dit NK is dat het op een geheime locatie werd gehouden. Welk Nederlands kampioenschap zoek ik? Laat het weten. 050-3188-288. Het NK wat ik zoek is gehouden op een geheime locatie. Vooraf wist niemand waar het gehouden zou worden. En als je het goede antwoord weet, dan maak jij misschien wel kans op de RTV Noord Paraplu. Ook fijn, toch? Nou ja, ook nu nog te gebruiken als parasol. Misschien ook wel goed. Welk NK zoek ik? 050-3188-288. Dit is Bruce Springsteen, The River.

0: Spaanse klanken hier zo op Noord. De Rhythm Divine van Enrique Iglesias. We waren een quizje aan het spelen. Een soort van nieuwsquiz over het nieuws van afgelopen weekend. Met de vraag wat voor een bijzonder Nederlands kampioenschap er in Groningen is gehouden. Een NK waarbij de locatie vooraf onbekend was. En met een goede reden ook wel. De vraag was over wat voor Nederlands kampioenschap heb ik het. En volgens mij gaan we naar Bedum, naar Annemarie Kleveringa. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is jouw zondag tot nu toe, Annemarie?
1: Wel goed. Ik heb lekker gefietst. En nou ben ik voetbalshirts en sokken aan het opvouwen. Dus
0: Ik
1: heb wel even nog werk.
0: Voetbalshirts en sokken aan het opvouwen. Is dat dan van je eigen team of van wiens team is het?
1: Nee, van mijn dochter en zoon, zeg maar.
0: En die voetballen in Bedum?
1: Ja.
0: Ja, en ben jij dan de vaste waspersoon of heb je pech?
1: Nee, ik heb pech. dat moet er ook zijn, hè?
0: En hoe oud zijn ze?
1: 18 en 16.
0: Oh, dan doen ze zelf de was nog niet?
1: Nee.
0: Oh, dan ben je wel echt een hele goeie.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, moet je nog veel?
1: Nee hoor, nee, ik ben bijna klaar. Alleen de sokken nog, dus dat is nog het moeilijkste.
0: Ja, dat is altijd wel veel werk, hè? Dan moet je ook nog weer een link. Ga je dan ook nog weer de linker bij de rechter vinden?
1: Ja,
0: zo?
1: Ook nog. En goede maten.
0: Nou, wel echt heel goed bezig, dus dat komt helemaal goed. En, en je was even lekker aan het fietsen geweest. Waar was de trip heen?
1: Oh, zo'n rondje. Dus ik ben zo'n rondje gefietst van 20 kilometer. Dus,
0: oh, netjes, lekker weer.
1: Ja.
0: Ja, elektrisch?
1: Nee hoor, van ouderwets.
0: Nou, dan is 20 kilometer helemaal goed, hè?
1: Ja, daarom.
0: Dat is goed. Hey, ik stelde een vraag over een bijzonder Nederlands kampioenschap dat dit weekend in Groningen plaats heeft gevonden. Wat voor een Nederlands kampioenschap zoek ik?
1: Van de jeugdbrandweer.
0: Van de jeugdbrandweer? Ja, helemaal goed. Dat klopt inderdaad. Het Nederlands kampioenschap jeugdbrandweer. Dat wordt gehouden in Westerbroek. En dat komt omdat de jeugdbrandweer van Hoge Zand vorig jaar heeft gewonnen. En dan gaan ze het zelf organiseren. Ja, en dan mag het dus niet bekend worden waar dat is. Want dan kunnen misschien mensen gaan komen oefenen bij de NK jeugdbrandweer. Had je er wel eens van gehoord, van de NK jeugdbrandweer?
1: Jawel, ja.
0: Ja, er zijn best wel wat teams in onze provincie ook die eraan meedoen. Maar helaas geen Groningse winnaar, uit Gelderland dus. En uit Veenendaal, daar kwamen ze vandaan, bij de junioren en bij de aspiranten. Wilde jij vroeger misschien ook wel brandweervrouw of brandweerman worden?
1: Ja, serieus, ja.
0: Ja? Waarom is het er ook ooit van gekomen of zo?
1: Nee, helaas niet.
0: Waarom niet?
1: Ja, weet ik niet.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Nou, je wint er in ieder geval op dit moment een RTV Noord paraplu mee. Dus Annemarie, heel veel dank dat je meedeed. Ik wens je nog even succes met de was daar.
1: Ja, komt goed.
0: De laatste loodjes, hè? En dan heb je weer tevreden kinderen.
1: Ja, zo is dat.
0: Goed bezig. Dankjewel. Hele fijne zondag.
1: Ja, bedankt.
0: Bye bye.
1: Hoi.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: klanken van Gregory Abbott. Shake You Down hier op Radio Noord. Het is alweer 5:30, mensen. Gaat snel, hè? Deze zondagmiddag, bijna alweer de avond. Heb je vanavond nou nog zin om een eindje te wandelen? Of ga je sporten of wat dan ook? En hou je wel van podcasts? Dan heb ik een tipje voor je. Want dit weekend is de 4e aflevering van de RTV Noord podcast Levenslang in Groningen uitgekomen. De eerste 3 afleveringen zijn al 10.000 keren beluisterd. Dus je mist misschien echt wat, als je tenminste houdt van crime en oude misdaden. Want in deze podcast van RTV Noord worden 7 historische strafzaken besproken, waarin een levenslange gevangenisstraf is uitgesproken. Deze week gaat het over de 45-jarige Gerke M. uit Bellingwolde. Hij gaat in 2006 voor het leven de gevangenis in voor de moord op de Limburgse drugshandelaar Mat Huren. En zijn lichaam, die van Mat Huren, werd nooit gevonden. Een stukje uit de podcast waarin oud-rechercheur Klaas-Jan Dijkema vertelt hoe dat toen in zijn werk is gegaan.
1: Toen hebben ze samen het lijk in een kruiwagen gelegd en gereden naar de binnenplaats van de boerderij. Daar stond een oven, echt een oven, opgesteld. En daar is het lichaam ingekieperd. Hebben Koos en Gerke het lichaam van, wat later bleek, Mat Huren te zijn. Die hebben ze daarin gekieperd. Het vuur is aangestoken. Ze hebben de hele nacht gestookt. Er is echt heel veel hout doorheen gegaan. Ik weet nog uit een van de verklaringen van Koos dat het vuur op een gegeven moment zo hoog laaide en dat het plaatstal zo rood gloeiend was dat door het plaatstal heen de contouren zichtbaar waren van het lichaam wat bezig was te verbranden. Dus dat moet wel heel, heel heftig geweest zijn, ja.
0: Ja, een beetje luguber als je het zo hoort natuurlijk. Maar ja, het is allemaal historisch wat dat betreft wat er voorbij komt in die podcast. En mocht je dat interessant vinden, dit soort type verhalen dus, crime en oude strafzaken, dan ga dan naar de podcast Levenslang in Groningen. Je vindt hem op rtvnoord.nl/podcast. Of ga naar het luistergedeelte van de app site. En je kunt hem natuurlijk ook vinden in je favoriete podcast-app of bij RTV Noord op YouTube. Dat kan ook.

0: nog zoveel te doen, hè. Toontje Lager hier op Radio Noord. Ja, straks na 6 uur kun je natuurlijk weer kijken naar Expeditie Grun. Ronald en cameraman Roman zijn op pad geweest. Met dit weer is het een uitzending vol met toevallige ontmoetingen. Zo kwam Ronald iemand tegen die onderweg is naar een bruiloft.
1: Wat zie jij er enorm netjes uit.
2: Jawel, hè?
1: Ja.
2: Ja, we hebben een bruiloft vandaag, vandaar.
1: Dat vermoeden had ik al.
2: Ja, ja, Turkse bruiloften, dus ja.
1: En wie trouwt dan?
2: Mijn zusje gaat trouwen.
1: Is dat een grote bruiloft?
2: Dat is een hele grote bruiloft, ja.
1: Hoeveel mensen komen dan?
2: Tussen de 700 en 800.
0: Dat kun je wel een grote bruiloft noemen, hè? Dat en meer zie je straks bij Expeditie Grun op TV Noord na 6 uur. En natuurlijk straks later ook online. En niet vergeten ook, we vieren aankomende week ook, ja, alweer het 10-jarig jubileum van Expeditie.
1: 10 jaar Expeditie.
3: Vanaf morgen is het de Expeditie Grun jubileumweek.
4: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
3: En dat is niet alles.
4: Zo!
3: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
1: Echt leuk.
3: Expeditie Grun. 10 jaar bij RTV Noord.
5: Ik kan er weinig aan toevoegen.

0: wel blijven lachen natuurlijk. Lily Allen hier op Radio Noord. Ja, aardrijkskunde-docent Dennis Schmeijer maakt filmpjes over bijzondere plaatsnamen. Zijn filmpjes trokken in het begin niet heel veel kijkers, maar inmiddels lopen de views online al flink op. Zijn video's trekken duizenden kijkers met af en toe nog veel grotere uitschieters. Wij zochten hem op en vroegen hem naar de in zijn ogen meest bijzondere plaatsnamen uit Groningen.
1: Bekelaars, Muntendam, Schaaphok, Gaarkeuken, Denemarken, Polen. Ik ben Dennis Smanjer, aardrijkskundedocent op het Carmel College in Emmen. En ik maak in mijn vrije tijd video's van plaatsnamen. Dit is mijn top 3 favoriete plaatsnamen in Groningen. Op 3 staat Denemarken. En die vind ik heel leuk omdat het niks met het land Denemarken te maken heeft, maar met ruige, lage gronden in de buurt van Slochteren. En op nummer 2 staat Doodstil. En heel veel mensen denken dat dat iets met doodse stilte te maken heeft, maar dat is helemaal niet zo.
2: En deze plek verwijst waarschijnlijk naar De Til, een brug van iemand die doeden of doden heette.
1: En op nummer 1 staat...
0: Ja, dat vind je bij ons op de website en kan wel verklappen. Het is nummer 13. Op nummer 1 dus. En zijn uitleg vind je dan bij ons op rtvnoord.nl en op de app. Toch een mooie hobby. Zulke dingen. Mooie oude plaatsnamen. Dit is De Dijk.

Binnen zonder kloppen van de dijk. Het was de zondagmiddag alweer. Ik hoop dat je goud het weekend uit bent gegaan. Geniet van de muziek van de avond. Morgen is Edwin Pasveer er weer met de ochtendploeg morgen vroeg. En natuurlijk op TV Noord straks nog Expeditie Grun. En deel 1 van de docu over 80 jaar regionale omroepen in Noord-Nederland. Het laatste nieuws vind je bij ons op de site en de app. Dan ben je namelijk weer helemaal bij. En met Ed Sheeran erbij zeg ik voor nu een hele fijne avond. Tot de volgende. Mooi.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: Heb ik toch niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je vanavond op TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 6 uur.
17: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
18: Radio Noord.
1: De avond van Noord.
19: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Zandvoort hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer er nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij massale schietpartijen op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.